0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat de radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te weinig aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken, bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Het is vakantie.
0: Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knip en de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

info. Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkribbenwaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: regio-info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers. Die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij het controleren van de dijken. Dit op scheuren en verzakkingen, alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: regio-info.
1: RTV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpen de Waard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel.

ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: words in heavy doses.
1: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
2: Breedje!
3: Hey Mart, deze is

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

info. De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
4: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
5: What can the England fans look forward to now?
4: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
2: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
2: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM.
1: Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: Regio Info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
3: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
2: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 km per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
4: I've just got married, I'm only 6 months in.
5: But if it goes tits up, let's just pretend.
4: Oh, Kylie, clearly.
5: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
4: All of the above.
5: All right, it's a triple.
4: She's terrific.
5: All right, that's fair.
2: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.

0: anders op het duim. Daar zitten we in. En dan vergeet je weer eens een knopje in te drukken. En dan gaat het weer even fout. Gelijk aan het begin van een nieuwe week. Maar goed, het kan gebeuren allemaal. Een hele goede morgen. Het is maandagmorgen. Het is alweer 6 juli. En we zitten in de zomer. En over 2 weken hebben ze hier allemaal vakantie in de Krimpenerwaard. Tenminste, de meeste. Ja.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
0: Goedemorgen. Zo is dat, een hele goede morgen allemaal. Het werkt gelukkig allemaal weer goed. Ik heb alles onder controle. Daar ben ik altijd heel blij mee. Het is altijd toch weer even. Ja, je moet er weer even inkomen natuurlijk. Hè. Het weekend heb je gehad. Even nergens aan denken, even rustig aan. En dan, dan moet je er toch weer even tegenaan. Dat is op uw werk misschien ook wel zo. Ook op school misschien, als je daar naartoe gaat. Nou ja, we zijn er weer bij RTV Krimpenerwaard. Met muziek en informatie tot de klok van 12 uur in Goedemorgen Krimpenerwaard. We hebben weer wat berichten meegenomen. Ik zie nog niemand op de redactie. Dus ik vraag me af, zal Billy misschien nog een weekje vakantie hebben? Nou ja. We zullen het nog eens even navragen hier. Maar u kunt gewoon blijven sturen, hoor. Als er wat georganiseerd wordt in de regio, gewoon even sturen naar RTV Krimpenerwaard. Want wij doen er van alles mee op radio, tv, internet en ga zo maar door. Want als wij het niet weten, dan kunnen we het ook niet doorgeven. Ja. En ook al gaat u dingen organiseren in september na de zomervakantie, geef dat vast door. Zet er een telefoonnummer bij. Dan kunnen wij eventueel bellen voor een interviewtje of zo. Dan komt dat allemaal goed. Onze programma's moeten ook vol. En je kan toch wel merken dat het tegen de vakantie aan gaat lopen. Er worden toch minder dingen georganiseerd. En er zijn ook wel mensen op vakantie die misschien geen kinderen op school hebben. Die kunnen natuurlijk gaan wanneer ze willen. Dan zit je ook niet zo aan die dure tijd vast. Dat zou ook wel eens leuk zijn als ik dat ook nog eens een keertje heb. Maar goed, klaag niet. Nee. We gaan leuke muziek draaien. En als je wat te melden hebt, geef trouwens net even door. Krijg even door van de thermometer buiten. Het is 21 graden in Bergambacht. Het is nog niet echt dat je zegt het is zonnig, maar het is wel gewoon een beetje warm. En misschien komt die zon nog wel. Dat hopen we te horen van onze weerman Gerard van der Stelt. En als je wat te door wil geven of je wil even wat melden, dan kan het altijd. 0182-89-0182. Dan zit je in de studio van RTV Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
3: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
2: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Gert van den Berg.
3: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: hoort bij mij.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een hele goedemorgen allemaal. Fijn dat je luistert naar RTV Krimperwaard. Jouw lokale omroep hier in de regio met muziek en informatie. Ik kreeg net van Charlotte, en dat is Charlotte Diepenhorst, even een berichtje door. Want die zagen een eend in de sloot liggen. En die was een soortement verlamd. Hebben ze daar even de dierenambulance bij gehaald. En het is weer zover. Er heerst botulisme in de sloten van de Krimperwaard. En daar moet u toch even een beetje rekening mee houden. En het wordt overgedragen via het water en is gevaarlijk voor mens en dier. Bij inname via een wond of direct contact met een kadaver kunt u gewoon ziek worden. Dat moet je niet hebben natuurlijk. En daarom even de volgende tips. Laat je hond dus niet uit de sloot drinken. Kinderen kunnen beter niet even in de sloot zwemmen. Pluimvee en dergelijke schoon water geven en meld dode of zieke dieren bij de dierenambulance om verdere verspreiding te voorkomen. Ja, het heeft ook misschien allemaal te maken met al die snoeken die natuurlijk vorige week dood in de sloot lagen. Dat heeft alles te maken met de hitte en het zuurstofgebrek. We hebben er afgelopen vrijdag nog over gepraat met Bertus Verstoep. Die was van de Mooie Weervissers uit Stolwijk. Er staat ook nog een stukje over op de website van RTV Krimperwaard. Dus kijk een beetje uit. Want voordat je het weet heb je problemen. En daar heb je natuurlijk helemaal niks aan.

0: La Bionda en One For Me en One For You. Dat hier bij RTV Krimperwaard.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar RTV Krimperwaard. We hebben nog een berichtje, want bij een museum in het noordoosten van Frankrijk is bij een inbraak mogelijk voor enkele miljoenen euro's aan sieraden gestolen. De precieze schade moet nog worden vastgesteld. Ook wordt onderzocht waarom de diefstal pas ruim een uur later werd ontdekt. Je zou toch zeggen, het alarm gaat af en dan ga je er naartoe. En dan ben je er gelijk. Maar goed, er is wat fout gegaan. En wat dat precies is, dat zullen we ongetwijfeld horen. Als je blijft luisteren naar TV Krimperwaard. Want als we het weten, dan geven we het uit.

A Flock of Seagulls hier bij RTV Knipperwaard om 20 over 9 op maandagmorgen. Het is de zesde vandaag. En het zonnetje lijkt er een beetje bij te komen. Het is nog steeds bewolkt, maar ik hoop onze weerman Gerard von Stelt in de loop van het programma nog even aan de lijn te krijgen. Een van de slachtoffers die omgekomen is bij het zware ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen. Dat bevestigt presentatrice Yvonne Jaspers op Instagram. Het eenzijdige ongeval vond gistermiddag plaats rond 2:30 op de plaats aan de Heidebloem, in Limburg dus. In de auto zaten 6 mensen, van wie er 4 ter plekke overleden. Ja, wat dat betreft zijn er best wel wat ongelukken gebeurd het afgelopen weekend. Ik heb straks nog zo'n bericht. Kijk alsjeblieft uit, want voor je het weet, ja, is het zover.

0: Because They're Young. Muziek uit de jaren 70. Je hoort zie je bij RTV Krimperwaard. En het is alweer bijna 5 minuten voor de klok van 9:30. We geven de tijd maar even door. Mocht je misschien vandaag vrij hebben en nog in je bed ligt en denk bij jezelf, hoe laat is het? Nou, 9:55. Hoogst tijd om eruit te komen. Misschien even lekker tijd voor een bakkie. Dat vinden we hier in de studio ook altijd wel lekker.
1: Hé Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, doe er nog maar één. En zet gelijk maar een hele pot, want Adrie komt zo ook nog even. Dus dan kunnen we er weer even tegenaan. Ook het tweede slachtoffer van een ongeluk in het Noord-Brabantse Maashorst, waarbij zondagochtend 2 inzittenden zijn omgekomen, is een 15-jarige jongen. Eerder werd al bekend dat het andere slachtoffer ook een 15-jarige jongen was. En een van die twee was dus de bestuurder en ze zijn waarschijnlijk tegen een boom opgereden. Ja, ik snap niet dat zoiets allemaal gebeurt, maar het gebeurt dus allemaal. Waarschijnlijk stiekem even de auto van pa meegenomen of zo. Ja, en dit gebeurt dan weer. Kijk alsjeblieft uit.

0: Aha, op de radio bij RTV Krimperwaard. Er rijden ook vandaag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden van het land. Dat heeft alles te maken met verschillende tegenvallers bij herstelwerkzaamheden aan het spoor. ProRail moet de prognose daarom weer bijstellen. Dag en nacht wordt er gewerkt aan het herstel van beschadigde kabels in de kabelgoot. Die beschadigd zijn geworden, dat staat er dus niet bij. En er moet op een specialistische manier moet daar gelast worden. Daar zijn ze nog druk mee bezig, maar ze schieten aardig op. Maar ze zijn nog niet klaar, dus vandaar nog even geen treinen. Maar ik ben dan al zeer benieuwd, hoe komt het dat die kabels dan beschadigd zijn? Heeft iemand dat weer gedaan? Wilde iemand weer wat koper ertussen uithalen? Je weet het maar nooit, in ieder geval, ze zijn er nog mee bezig.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
2: Greg van den Berg.

Eerst blijft een lekker muziekje. Je kon daar vroeger in de jaren 70 lekker op dansen in de disco die we toen nog hadden. Of misschien de Soos of de Palmera of een drive-in show hier in de buurt waar je naartoe ging. Allemaal dingen die voorbij zijn gegaan en waarschijnlijk ook nog op je terugkomen. Toch best wel jammer. We hebben nog een berichtje, want Staatsbosbeheer sluit vanaf 1 januari 2027 alle buitencentra in natuurgebieden. Centra gelden als informatie- en activiteitenpunt in 7 natuurgebieden in Nederland. Het gaat om de buitencentra De Pelen, Almeerderhout, Oostvaarderplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Hooizolrug, Drents Fries World en het Boomkroonpad. Het zijn allemaal locaties waar ze zitten. Ze trekken toch ongeveer 1,3 miljoen bezoekers per jaar. Maar sinds ze in 2014 geen subsidie meer kregen, draaien ze verlies. En dan moet je op een bepaald moment toch de stekker eruit trekken. En dat is dit keer gebeurd, helaas.

0: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Geen dag zonder radio.
2: Gisteren nog op de tv, nu op de radio.

0: nu gewoon te lang, heb ik ook wel eens gehad. Zat ik, was ik toevallig met mevrouw lekker even bij de Chinees aan het eten. En dan zit je daar en zit je even te wachten natuurlijk. Ze moeten het even klaarmaken natuurlijk. En er kwamen allemaal mensen die kwamen na ons binnen. En die hadden al veel eerder het eten. En dan denk je toch, duurt toch wel een beetje lang allemaal. Nou ja, op een gegeven moment toch maar eens even gevraagd. Nou, dan kwam de ober terug. We waren het briefje kwijt in de keuken. Ja. Dus dan zie je het soms wel eens even te balen. En dan denk je bij jezelf, het duurt te lang. Nou ja, hopen dat het niet meer gebeurt. Maar ja, foutjes worden overal gemaakt. Daar kan je helaas niks aan doen. 7 landen van het oliekartel OPEC Plus hebben gisteren besloten de olieproductie in augustus verder te verhogen naar 188.000 vaten per dag. En dat komt bovenop de stijgingen in juni en juli. Die ook al zijn geweest. En ze willen de stabiliteit van de oliemarkt ondersteunen door meer olie op de markt te brengen. En hopelijk, dat hopen we met z'n allen natuurlijk, maar het is weer geen garantie natuurlijk, maar dan heb je misschien kans dat die olieprijs een beetje naar beneden gaat. En daar zijn we wel blij mee natuurlijk.
1: Wij zijn bij u de hele zomer lang. U mist dus helemaal niets. Informatie over onze gemeentelijke politiek, goede doelenacties, repaircafés, het actuele weerbericht, info over de diverse braderieën in onze streek en heel veel zomerse muziek. Ja, van jong tot bejaard, RTV Krimpenerwaard. Wij zijn bij u de hele zomer.

0: Ja, gezellig in de studio, luisteraars. Onze weerman Gerard van der Stelt. Moet je nog even klimatiseren of even een bakkie doen? Of, en dan even het weerbericht doen?
1: Ja, want, ik ga even klimatiseren.
0: Ja, nee, je moet even bijkomen natuurlijk. We hebben nog een bericht, luisteraar.
1: Hè?
0: Lange fiets, toch? Ja, nou, wel even lekker naar de studio. Hè?
1: Nou,
0: ja, ja, ja, het is wel een beetje zweten, maar goed. Als het misschien aan het eind van de week nog warmer wordt, dan wordt het nog veel meer zweten natuurlijk. In veel natuurgebieden is stikstof niet langer het enige probleem. Er zijn veel meer factoren waardoor natuurgebieden er vaak niet goed voor staan. Uit rapporten van het Ecologische Autoriteit blijkt dat veel natuurgebieden ook last hebben van veel recreatie en van uitdroging. En daar kunnen ze dus schijnbaar ook niet helemaal goed tegen. Ja, het is niet anders. We gaan terug in de tijd. Na de jaren 60 hier bij TV Krimpromaat. 13 minuten voor de klok van 10 uur.

Lekkere muziek hier bij RTV Krimpermaat. We gingen even terug in de tijd. Ik zie hier staan, luisteraars, en dat zal misschien Gerard van der Stelvel kunnen beamen, dat de bloemkolen schieten door de hitte de grond uit. Maar misschien met andere gewassen ook zo. Dus een goede tip, misschien zijn ze nu in de supermarkt ook wat goedkoper, om misschien vandaag, als u naar de supermarkt gaat, een bloemkooltje mee te nemen. Even lekker eten voor weinig geld misschien.

0: Elvin Stadius, terug in de tijd. Na de jaren 80 hier bij RTV Krimpenerwaard. De VN waarschuwt dat de infrastructuur in Europa steeds slechter bestand is tegen klimaatverandering. Wegen, spoorwegen, havens en luchthavens krijgen vaker te maken met extreem weer, zoals hitte, zware regen en overstromingen. Men waarschuwt in een nieuw rapport dat vooral tussen 2051 en 2080, het duurt nog even, grote problemen worden verwacht. Hittegolven komen vaker voor en worden steeds heviger. Nou ja, ik denk niet dat wij het nog mee zullen maken, maar onze kinderen zullen daar ongetwijfeld wat problemen mee krijgen, denk ik.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Ronald W. uit 1967 en Monja. Wij gaan op naar het nieuws van 10 uur. Even een bakje halen, even een sanitaire stop. En dan zijn we graag bij u terug voor deel 2 van Goedemorgen Krimpenerwaard op deze maandag.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpende Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpende Waard.
5: Geef

0: España Mondiana in het kader allemaal van de mensen die lekker op vakantie gaan. Ik kijk Gerald even aan, want ben jij zover, Gerald?
1: Ik ben.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken waar het apparaat staat. Die heb ik hier staan, dan gaan we die even doen.
2: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Gerald.
1: Ja.
0: Goed, ik heb de verkeerde. Wacht.
1: Het lampje brandt wel, maar ja, zo nu.
0: Ja, ik heb nou de goede. Ik zat helemaal verkeerd, joh.
1: Oh.
0: Maar ik moest er even aan wennen, want die microfoon gebruik ik nooit zo vaak. Maar dat maakt niet uit. Maar ja, het weerbericht, ja, ik zei het vanochtend al, het was een beetje bewolkt. Het was, nou, fris, ik weet niet, maar... ja.
1: Nou ja, we zitten zo rond de 16, 17 graden. Dat is eigenlijk nog een beetje te warm voor dat tijdstip. Maar ja, we zijn een beetje verwend, hè, de afgelopen tijd. En daarbij was er nogal wat bewolking. Met name boven het noordoosten is dat nog steeds het geval. Het zuiden is al aardig opgeklaard. En die opklaringen die worden steeds een beetje breder. En die komen ook steeds meer onze kant op. En dat betekent dat wij in de loop van vanmiddag gewoon stralend strak blauwe lucht hebben. En als je dan naar het noorden kijkt, dan zie je wat bewolking. Daar valt ook regen, maar daar hebben wij hier helemaal geen last van. En dan wordt het ook inmiddels gewoon 25 graden. Dus ja, dan is het gewoon weer lekker zomers. Die hoge waarden die moeten we wel 2 dagen dan inleveren. Want morgen is het ietsje koeler. En ook overmorgen is dat het geval. En dat komt omdat de wind uit het noordwesten komt. Dan is er altijd wat koelte aangevoerd. Maar ja, met 23 graden is het nog steeds lekker zomers. En het is droog. Daarbij is er wat meer bewolking als dat je zou willen. Het is geen stralende dag. Zeker woensdag is er wat meer bewolking. Maar ach ja, het is de opmaak voor een hele mooie en lange droge periode. En droog met name, dat wordt het grote probleem in deze regio ook. Maar we komen onder invloed van een groot hoog drukgebied. Gaat over ons land heen. En de as die komt te liggen ten noorden van Nederland. En dat betekent dat wij langzaam maar zeker een noordoostelijke wind gaan krijgen. Vanaf aanstaande donderdag. En dan gaat ook de temperatuur omhoog. In de Krimperwaard tot zo'n beetje. Nou ja, 27, 28 graden. En dat gaat zo door tot in het weekend. Zo nu dan kan die temperatuur met name in de agglomeraties, dus in de bebouwing, oplopen tot boven de 30 graden. Dan heb je de tropische waarden. Het zuiden van Nederland krijgt met name veel warmer weer. Temperaturen tot 35 graden. Heeft alles te maken dat het gewoon wat dichter bij de grote broeihaard zit. Maar bij ons blijft dat mooie weer zeker tot volgende week vrijdag aanhouden. Dus ja, tot die tijd gewoon schitterend weer, hoge temperaturen, zomerse waarden. En pas dan lijkt er even een tijdelijke kentering te komen met een wat meer noordelijke stroming, wat onstabiliteit en wat regen. Of er dan ook volgende week onweer gaat vallen. Ja, ik denk het pas volgende week woensdag, dat dan de kans op onweer wat groter gaat worden omdat de onstabiliteit toeneemt met wat koude lucht in de hogere luchtlagen. Maar voor de rest gebeurt er niet zoveel. En is het gewoon heet en warm weer. En dan en met name de droogte, dat wordt toch wel een dingetje.
0: Ja, en merk je dat nou ook met de gewassen bij jou? Jij hebt een volkstuin en je hebt er ook nog bijen. Heb je die ook last van de hitte?
1: Zeker. Ik heb dat gaan meer tijd nodig nu met de bijen als met de tuin. Bijen hebben het warm en die drinken water.
0: Uit sloot of zo?
1: Nou, dat kunnen ze niet zo makkelijk bij, want dan vallen ze erin natuurlijk. Dus dan moeten ze via steeltjes, maar ze zoeken wat plasjes. Dat is ook de reden waarom je op honingpotjes altijd ziet staan dat de honing niet geschikt is voor kinderen onder het jaar. En dat komt omdat bijen inderdaad water drinken, zo nu uit de sloot. En daar zit mogelijk botulisme in. En botulisme, daar kunnen jonge kinderen niet zo goed tegen. Dus dat heeft daarmee te maken. Maar zeker, ze hebben water nodig om in de kast de raten te maken. En dus een beetje imker die legt grote platen neer of wat ook, dat ze in ieder geval water kunnen drinken. Dat heb ik ook. Maar ze hebben het op zichzelf niet zoveel last van de warmte, want het zijn automatische airco's. En ze zorgen dat de kast nooit warmer wordt dan 35 graden aan de binnenkant. Maar die hebben het wel warm ook. En in de gewassen, ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Want alles gaat punt 1 veel te snel. Daarnaast gaat onkruid natuurlijk heel snel. Maar ja, goed, dat moet je gewoon weghalen. Maar kolen schieten door, schieten kapot. En met name aardappels, die kunnen zo'n sput gaan krijgen dat ze een holte gaan krijgen in het midden. Dus dan snij je aardappel open en dan zit er een gat in.
0: Wat een ellende allemaal, Margriet. Voorlopig hebben we deze warmte nog tot volgende week, eind volgende week.
1: Heel de week, ja.
0: En de vooruitzichten daarna, want dan hebben de meeste mensen denk ik toch vakantie.
1: Ja, nou, dan krijgen we een aantal, de lange termijn geeft aan een dag of 5, 6 wat licht wisselvallig weer met wat buitjes en een noordwestenwind, koeler rond de 20 graden. En daarna lijkt zich weer hoge druk te gaan opbouwen vanaf de oceaan. Dus ze krijgen een herhaling van zetten.
0: We wachten het even rustig af. Je bent er morgen ook bij Adrie? Oh nee, Adrie is er morgen niet.
1: Nee, ons, ik denk dat ik morgen zit ik op kantoor. En volgens mij hebben wij, ja, we gaan richting de vakantie. En dan moet er een hele hoop vergaderd worden, Gert.
0: Oké, nou, veel succes te horen weer woensdag, denk ik. Oké.
2: Zomerknaller, het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

0: Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Ja. Gezellig. Snabbel en Babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie, goedemorgen, Krimpenerwaard.
1: Ja, goedemorgen, meneer Oudenes. Hartelijk welkom in de studio. Nog problemen gehad onderweg? Ben je misschien gearresteerd of aangehouden?
2: Buitengewoon veel. Nou ja? Ja, ja. Nou, gearresteerd niet. Maar er was een akkefietje met de pont in Bergambacht.
1: Oh?
2: Ja, daar gaven ze elkaar geen voorrang. Want je moet daar in ritsen. En als je dat niet wil, moet je even wachten tot er één rij van de pont af is of de andere rij.
1: Ja, de middelste mogen eerst, geloof ik altijd. Ja. En dan de rijden.
2: Daar werd in dit geval iets anders over gedacht, dus dat ging helemaal fout. Tot slaan aan toe.
1: Zo.
2: Ja.
1: Nou, werd de politie erbij gehaald of
2: dat
1: niet?
2: Ik denk het wel. Volgens getuigen wel. Maar ik weet niet of dat soelaas bracht. Maar ze zijn ook met de auto's nog met elkaar in aanraking geweest. Dus er is ook nog wat schade.
1: Het
2: is echt ongelooflijk. Wat die mentaliteit. Maar nou wil ik nog even wat aan toevoegen. Waarom moet een hele bevolkingsgroep, een andere bevolkingsgroep, als er één elftal gewonnen heeft, de zaak wakker houden en maken? Waarom moet een mobiele eenheid daaraan te pas komen? Ja. Wat is dit voor mentaliteit?
1: Ik zag ze ook met Utrecht met fietsen gooien, bus in de brand steken.
2: Ja,
1: ik denk, waarom?
2: Dat is toch ongelooflijk? Ja, ik zou zeggen opvegen en gewoon een hek eromheen voorlopig.
1: Tja.
2: En dan,
1: Ja, nee, het is ook gewoon zo. Dat klopt natuurlijk voor geen meter.
2: Dat klopt voor geen meter.
1: Nee.
2: En als ik dan even op Floor de Jong terugkom, die is ook boos.
1: Ja, heel boos was die.
2: Ja, hij heeft gelijk. Hij heeft gewoon een punt. Ja. Hij heeft gewoon een punt. Er is zo'n ongelijkheid. Er wordt met zoveel verschillende maten gemeten. Daar hou je niet van mogelijk. En dat komt omdat er in ons land zoveel eilandjes functioneren die allemaal langs elkaar heen werken. Er is geen één lijn die strak door de midden loopt.
1: Nee.
2: Allemaal van die rollercoaster dingetjes zijn dat. Belachelijk. Ik heb het gezegd.

0: Cliff Richard op de radio hier bij RTV Krimpenwaard. We hadden het net over kleine kreeftjes die best lekker zijn. Maar ja, we hebben er zat hier in de Krimpenwaard natuurlijk wat dat betreft. En ja, ze moeten weggevangen worden. Misschien wat voor jou, Gerald. Want die visser...
1: Ik koptelefoon ja, anders hoor ik jou niet.
0: Die visser in Leggekerk, Jan heet hij. Jan, weet jij nog zijn achternaam?
2: Hè?
0: Ja, die naam van de visser, Jan Ooms?
2: Nee, niet Ooms.
0: Oh, nee. In ieder geval, maar die wil ermee stoppen. Die zoekt eigenlijk een vervanger. Ja. Iemand die het over wil nemen, is niks voor jou.
1: Nou, ik zag hem staan op bij het Krimpen... Hou ik nog verder? De Krimpensum, nee, de Krimperwaardmuseum. Daar was hij toen met die dag. Ja. Toen zag ik hem ook staan, maar ja, nee joh. Ik heb een keuze gemaakt om te gaan imkeren. Dus als ik straks 67 ben, dan hoop ik 50 kasten te hebben. En dan ben ik druk met bijen. Dus dan,
0: goed streven. Hè?
2: Ik heb diezelfde vissen nog gezien op de Hoordouwdag afgelopen zaterdag.
0: Oh ja, was toch leuk daar?
2: Ja, dat was druk. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, nee, er werd volop gehooid en gedaan, want dat was natuurlijk ideaal weer. Een lekker windje eronder en mooi, want dan gaan ze hooi schudden en dan komt er een beetje stof vrij. En de wind zat precies goed dat iedereen onder de stof zat.
0: Dat vond hij weer mooi, hoor. Maar ik begreep wel dat ze dat hooi, van een week tevoren hadden ze even van het land afgehaald. En hebben ze een dag tevoren hebben ze dat weer teruggelegd.
2: Ze hebben dat zou kunnen, maar ze hebben ook geruiterd. En geruiterd, dat is, dat was vroeger, dat was een mooi stuk speelgoed voor degene die dat nog weten. Want dan kon je onder zo'n ruiter kon je verstoppen. Want het was een soortement wigwam. Maar dan met hooi er al omheen. En die hadden ze dus ook staan. En dat werd dus ook gedemonstreerd om dat even uit elkaar te plukken en zo. En, alleen één lift die begaf het. Dus ja, dat oude materiaal, dat is niet altijd een goede doen, zeg maar.
0: Toen moest het met de hand.
2: Ja, hoe dat afgelopen is, weet ik niet. Maar het was gezellig. Een hoop oud materiaal ook zo. Kleedjesmarkt van de, allemaal, ja, ideaal weer natuurlijk. Prachtig mooi. En de lekker kapel was er ook nog. Dus lekker toeteren ook nog.
0: En een natje en een droogje.
2: Uiteraard.
0: Dat is helemaal goed gekomen.
2: Dat zouden we niet zonder kunnen.
0: Nee.

0: Mama's en de papa's hier bij TV Kripperwaard. En dat om 1 minuut voor de klok van 22:30 in Goedemorgen Kripperwaard. Adrie, je had wat gevonden op de schermen.
1: Ja, zeker. Want we kunnen weer kiezen wat betreft informatieavonden, inloopavonden en voorlichtingsavonden enzovoort enzovoort. Er is er ook eentje die dus aandacht besteedt aan de woningbouwontwikkeling in de Burgemeester Uilkestraat Bergambacht. Dat is een terrein dat ligt al nogal een paar maandjes al een beetje braak.
0: Ja, ik sprak toevallig de wethouder was hier zaterdag in de studio.
1: Ja.
0: En die had het over die informatieavonden over in de hoogte bouwen.
1: Dat is weer een ander.
0: Ja, maar goed, daar was er één geweest in Haastrecht. Ja. Waren 3 mensen geweest.
1: Dat
0: viel een beetje tegen.
1: Ja, nee, dat viel heel. Dat is natuurlijk. Dat is, kijk, dat zijn van die dingen. Lastige onderwerpen, toch wel. Want ja, wie is daarin geïnteresseerd? En dan is het ook nog een keertje zo, is het in mijn buurt en is het niet in mijn buurt? Nou, dat ging over dat gestapelde wonen. Ja. Dat ging dus overal heen. Want dat is juist algemeen voor de hele Kripperwaard. Omdat er net zo goed in Stolwijk een woontoren gebouwd zou kunnen worden. Mm. Als in Berkenwoude, bij wijze van spreken. Maar dat interesseert de mensen dan schijnbaar niet. Maar het is wel zo, en dat is dan het wrangen erachter. Dan wordt er beleid gemaakt door de gemeente. En dan worden de tekeningen dus. En dan komt er weer zo'n informatieavond. En dan is het piepen geblazen. Want het is veel te hoog en dit en dat. Terwijl ze aan de voorkant allang hun zegje hadden kunnen zeggen.
0: En dan komen ze niet.
1: En dat is nou het verhaal. En zo loopt het hier spaak. En dan krijg je dus ook weer vertraging. Want dan is er inspraak. En dan komt er een rechtszaak. Want dan worden ze tegengehouden. En zo kom je niet verder.
0: Nee, en zo duurt het heel lang voordat eindelijk eens huizen komen.
1: Ja, en niet verder. Oftewel achteruit.
0: Nee.
1: Dus. Maar die burgemeester Uilkestraat, dat is een plan wat dus. En er zijn ontwikkelingen gaande en die worden dus uitgelegd maandag de 13e juli, dat is volgende week. Hè, tussen 19:30 en 20:30. En dat is in het zalencentrum De Waard in Bergambacht en zo. Dus daar is op die bijeenkomst de nodige informatie beschikbaar, zeg maar. En de stedenbouwkundige bureau komt eraan te pas. De aannemer, de projectontwikkelaar en natuurlijk ook de gemeente is hier ook bij betrokken en zo. Als je meer wilt weten over die bijeenkomst, alvast vooruit, dan kan je voor meer informatie op de digitale snelweg zoeken naar burgemeesteruilkenstraat.nl.
0: Nou, gewoon doen.
1: Gewoon doen, zou ik zeggen. Ja.
0: Dat is het gelijk geregeld.
1: Ja.
2: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door RTV Krimpenerwaard.

0: Westkusters op de radio bij RTV Krimperwaard om 10:55. En we zitten een beetje alles na te zoeken, alle schermen en zo. Want je merkt toch wel dat de vakanties er een beetje aan zitten te komen. Er worden niet zoveel dingen meer georganiseerd.
1: De komkommertijd. De komkommers zijn in de aanbieding.
0: Ja. En de bloemkolen ook.
1: Twee halen, drie betalen.
0: Zoiets. Want het spruit de grond uit, luisteraars. Adrie, had jij nog wat?
1: Ja, zeker. Want er is morgen, en dat is een gewijzigde aanvang. Want het gaat over de boekhouding, zeg maar. Een raadsvergadering. Morgenavond vanaf 7:00. En de maximale tijd is gesteld op 11:00 onder voorzitterschap van de heer Beenakker, onze burgemeester uiteraard. Zijn er weer diverse zaken die dus behandeld moeten worden. Dat is de laatste voor de vakantie trouwens. Dus ja, en hij wordt uitgezonden, RTV Krimperwaard. En ik hoop dat ze dus inderdaad rekening mee houden met de gewijzigde aanvang. Want dat is echt niet 8:00, maar 7:00.
0: Zo.
1: En er zijn weer tal van actuele zaken die dus behandeld worden. Kortom, het wel en wee van onze gemeente Krimperwaard wordt uitgebreid besproken.
0: En als je dat wil weten, dan moet je gewoon kijken.
1: Juist.

0: Louis van der Bos op de radio. Ik ben gelukkig zonder jou. Ik zie je staan trouwens, luisteraars, dat de wegenwacht, omdat ze het komende weekend ook weer wat warmte opgeven, zetten ze wat extra wegenwacht in. Want sommige auto's krijgen toch wel een beetje problemen door de hitte, zeg maar.
1: Ja, de zwakke broeders die vallen dan uit, hè?
0: Ja, daarom. Ja. En zelfs elektrische auto's die schijnen heel moeilijk de warmte kwijt te kunnen.
1: Ja.
0: Dus ik heb er niet zoveel verstand van, ik heb er geen één. Maar dat zijn dan weer de dingen die ik lees. Maar ja, goed, we wachten het af.
1: Ja, we wachten het zeker af. Er komt halverwege de rijkste, de provinciale weg tussen Lekkerkerk en Krimpen aan de IJssel, komt er een eetgelegenheid. Het groene licht is gegeven.
0: Ik zag allemaal weer berichten wel langskomen dat het groot kapitaal uit Amerika die komt naar de Krimperwaard en weet ik wat allemaal nog meer.
1: Ja, en vervolgens gaan diezelfde mensen die dat
0: gaan
1: zijn,
0: daar een hamburger
1: die
0: eten.
1: Gaan lekker een hamburgertje eten. Ja hoor, zo, dat is al altijd zo geweest. Dat, ja, nou ja. Luister, er is democratisch besloten. Er zijn bezwaren aangetekend. Er is een plan gemaakt. Er is nog een plan gemaakt. Het heeft jaren geduurd eer dat het zover is dat het nu weer kan gaan gebeuren. Het is in de commissie gekomen in de gemeente van Krimpen aan de IJssel. Het is in de gemeenteraad gekomen. Er is dus als dus besloten. En dan kan je ze zeggen, ja, het groot kapitaal uit Amerika. Ja, het zal wel. Het zal wel.
0: Ja, maar het is niet meer tegen te houden. Het komt nu gewoon.
1: Het is gewoon volgens de regels gegaan. En het is gewoon, er is rekening gehouden met van alles en nog wat. Er is onderzoek gedaan vanwege de verkeersveiligheid. Er is onderzoek gedaan vanwege het opruimen van zwerfafval. En dat is allemaal geregeld en vastgelegd in contracten. Dus nou, wat moet je nou nog meer? Ik bedoel, nee. Als overheid kan je dus niks meer dan groen licht geven.
0: Nee, dat hebben ze ook gedaan. Dus.
1: Juist, dus eet smakelijk alvast.
0: Lekker hoor.
2: Wij zijn bij u de hele zomer lang. U mist dus helemaal niets. Informatie over onze gemeentelijke politiek, goede doelenacties, repaircafés, het actuele weerbericht, info over de diverse braderieën in onze streek en heel veel zomerse muziek. Ja, van jong tot bejaard, RTV Krimpenerwaard. Wij zijn bij u.

0: Terug in de tijd naar de jaren 80 hier bij RTV Krimpenerwaard. We kregen nog een berichtje van het Hoogheemraadschap over eventuele botulisme in de Krimpenerwaard. Ze zijn druk bezig met het opruimen eventueel van de dode dieren die nog in het water drijven. Maar je ziet ze volgens mij nog bijna niet meer drijven. Maar volgens Bertus Verstoep van Mooi Weervissers, daar was die oud-voorzitter van, zakken al die dode vissen na een paar dagen naar de bodem. Dus dan zie je ze ook niet meer. Maar toch uitkijken, je weet het maar nooit. Het kan botulisme voorkomen in de Krimpenerwaard.
1: En het, want dan zakken ze wel onder water. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen kwalijke stoffen meer uitscheiden.
0: Nee, daarom.
1: En dat is dan, wordt dan dat botulisme. Ik heb inderdaad al een eend die, geen actie meer. Nee, helemaal niet meer. Die lag gewoon met de kop onder water en niks. Die was al ter ziele gegaan. Dus dat komt meer en meer voor. Maar ja, dat is één. Maar ja, dan hebben we ook nog zoiets als blauwalg. Dat komt er ook weer aan. Kijk, wachten.
0: Ook als het te warm is, krijg je dat gewoon.
1: Ja, dat is ook zo'n verschijnsel. En het is te hopen voor de zwemmers in de surfplas dat het blauwalg lekker lang wegblijft. Want ja, als ik Gerard van der Stel zo eens hoort met zijn voorspelling, dan is het voorlopig zwemmen, zwemmen, zwemmen, zwemmen en nog eens zwemmen.
0: Ja, en dan is dat blauwalg komt, dan ga je ook weer ziek worden natuurlijk.
1: Dan wordt er afgeraden, sterker nog, dan wordt er zelfs verboden om te gaan zwemmen. En of dat daarna gekomen wordt, ja, dat is een eigen risico. Maar goed, het is wel een dingetje.
0: Dus, houd in de gaten.
1: Ja, ja.

0: Pussycats, daar hebben Adrie en ik nog goede herinneringen aan. Want die traden vroeger nog wel eens een keertje op in Stolwijk.
1: Ja, ik heb nog foto's daarvan. Ik bedoel, ja.
0: Ja, ik ook nog.
1: En staan wij in vol ornaat op de achtergrond, zijn we ook mee te doen.
0: Ja, ja, nee, het was heel gezellig allemaal. En ze zijn met Toon Kraaienbrink en...
1: Toon en Hans van Ee. En wie was er nog meer?
0: Eentje.
1: Ja,
0: ik ben even de naam kwijt. In ieder geval... Ja, het was altijd wel leuk en gezellig altijd.
1: Het was een jonge man uit Beiersen, dat weet ik wel.
0: Ja, heel leuk.
1: Ja, er is droogte in de wereld. We hebben dat net gehoord en het belooft nog veel droger te worden. En dat is ook volgens Gerrit van der Stelt een dingetje. Nou, het is inderdaad een dingetje. Maar het is een flinke klus om alle dijken te bewaken. Want ik heb hier een bericht van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Want van 10 tot 13 juli, dat is aankomend weekend, dan krijgen ze hulp van de dijkwachten. En dat is een club van bijna 150 vrijwilligers... die getraind zijn om dus kades op droogteschades te controleren. En dat zal dan plaatsgrijpen tussen 10 en 13 juli. En dan zie je een aantal mensen lopen en speuren en naar de grond kijken... of er scheuren in de dijken zitten en zo. Want we herinneren ons misschien nog wel bij... Wat was dat, Wilnis?
0: Ja, dat
1: daar een halve woonwijk in één keer onder de blubber zat.
0: Ja, ja, ja. En al die woonboten die hingen een beetje raar.
1: Precies, dus dat was dus rechtstreeks gevolg van niet van wateroverlast, maar van droogte.
0: Ja,
1: ja, dat was toen dus. Maar het gaat erom om verzakkingen, lekkages en enzovoort, enzovoort. En ook sloopwerkzaamheden van bevers en muskusratten, om dat te detecteren en in de gaten te houden.
0: Ja.
1: Zodat wij dus de droogte voetjes houden en als het weer gaat regenen. Hè? Want het,
0: ja, nee, dat is toch. Nee.
1: Dus vandaar.
0: Oké, het gebeurt dus allemaal.
1: Ja, echt wel.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Door het tal van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het zomergevoel op jouw radio.

0: Boudewijn de Groot op de radio bij RTV Krimperwaard. We hebben nog een berichtje over de mobiele milieustraat, want die staat morgen in Berkenwoude. Op de Kerkweg bij de Zwaan. Dus u kunt er morgen weer terecht. En wel van 9 tot 3:30. Dus als u wat wijd wil, dan kunt u daar naartoe gaan.
1: Ja.
0: Had jij nog wat?
1: Ja, het wordt hartstikke warm weer, maar er was ook nog vroeger ooit, waren de winters. De winters, zoals ze daar toen waren, met dikke ijs
0: in de sloot.
1: In de sloot en heel dik, autoverkeer over de Hollandse IJssel was mogelijk destijds.
0: Wel heel lang geleden, denk ik.
1: Dan moet het wel heel hard gevroren hebben.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Nou, foto's uit die tijd zijn dus te zien bij het onderkomen van de oudheidkundige vereniging in Oude Kerk aan de IJssel. En dat allemaal aan de Dorpsstraat en zo. Dus de Oude Bakkerij, geloof ik dat dat heet.
0: Ja.
1: Ja, en een hele reeks data zijn beschikbaar, waaronder dus in juli, 11 juli en 25 juli. Dus dat is aankomend weekend. En twee weekenden later. En dan in augustus en september zijn er ook nog de vier gelegenheden om die interessante foto's te gaan bekijken. Dat kan je toch niet voorstellen, hè? Dat je met een auto over de Hollandse IJssel kan rijden.
0: Dan moet er toch echt een hele dikke laag ijs in de sloot hebben gelegen.
1: Dat is toch geweldig.
0: Ja.
1: Zou dat ooit nog terugkomen?
0: Ik denk het niet.
1: Ja, nee. Ja, dat zeg jij nou.
0: Hoewel?
1: Er zijn nog wel gigantische extreme dus inwording. Want dat zullen we dus ook. Als ik het niet vergeet, zal ik even woensdag eens even vragen aan Gerard van Stelt hoe dat zit met die golfstroom. Want daar schijnt ook een zeer verontrustende berichten van de ronde te doen. En wat is daar nou van waar en wat is daar nou niet van waar? Wat kunnen wij daar dan verwachten? En dat zou kunnen betekenen dat wij hier op onze halfrond, zeg maar, Nederland, Achterbroek,
0: dat er binnenkort Eskimo's lopen en zo.
1: Dat daar precies, en berenvellen.
0: Ja, precies.
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12:00 vanmorgen met muziek en informatie.

0: Over het voetbal gaat het allemaal, denk ik. En ja, wat dat betreft, we hoorden het net in het nieuws ook, geloof ik, met meneer Trump. Die gaat zich ook al met het voetballen bemoeien. Dus dan is het eind een beetje zoek, denk ik.
1: Er is een oud spreekwoord. Wat er in Amerika gebeurt, gebeurt voor de rest alleen nog maar in stripverhalen.
0: Ja, nou, dit heb je nog nooit meegemaakt,
1: dit
0: natuurlijk.
1: Is, ja, dat is echt, bananenrennen.
0: Kijk uit als je er ooit nog naartoe wil, Adrie.
1: Ja, nee, ik was niet van plan.
0: Nee, dan kom je er misschien ook niet meer in.
1: Het is een prachtig land, maar zoals het er nu aan toe gaat daar, sorry. Nee. Even niet.
0: Nee, even niet doen. Nee. Ik zie wel staan dat ons lichaam steeds meer aan de hitte gaat wennen. We hebben natuurlijk al een voorproefje gehad een paar weken geleden. En dan komt er weer een beetje een soort hittegolfje aan. Maar het schijnt toch dat het lichaam zich daar een beetje op aanpast. Dus het schijnt dat het dan beter met je gaat, hopen we. Want er zijn best wel mensen overleden natuurlijk bij die vorige hittegolf.
1: Ja, dat klopt. Maar goed, als Big Five er maar geen last van krijgt. De Big Five van onze Krimpende Waard, want die is er ook nog.
0: Ja, in het museum.
1: Ja, want we hadden nog wel. We hebben het er net over een foto-expositie gehad over de kou. Maar dit gaat over de Big Five. Echt wel. Van watervloot tot mussensrat. Die horen allemaal bij de Big Five. En, maar de snoeken, die horen er ook bij. Maar ja.
0: Er zijn er niet zoveel meer. Dus driekwart is er weg, geloof ik.
1: Ja, dus dat is een zeldzaamheid. Dus zeldzaamheid. De natuur is. Hopelijk wat flexibel. En die is weer in staat om het een en ander weer te herstellen. Uit zichzelf. Hè?
0: Dus, maar volgens Bert de Verstoep duurt het wel weer een paar jaar.
1: Natuurlijk. Want ja, de eer dat een snoek, net als alle andere vissen trouwens, dus volgroeid zijn. Ja, dan ben je weer even verder. Ja. Maar goed, en sommige snoeken vroeger, dat was vroeger, hè, hadden een bril op.
0: Een bril?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Ja, dan konden ze.
0: Kon ze beter vissen zoeken?
1: Ja, nee. Dat is een detail. Dat is een schitterend verhaal ergens uit Zeevaart.
0: Oh, van de ottervangertjes.
1: Ja. Buitengewoon, ja.

0: Dragoen op de radio bij RTV Krimpenerwaard. Aan de telefoon hebben wij Joël Spruit uit de Vlist. Joël, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, luisteraars. En ja, ik kijk even niet op de andere naam, man zijn naam komen.
0: Dat is Adrie Oudres.
1: Adrie,
0: ja, dat is de studio van RTV. Ja. En ja, ik was eigenlijk nog een beetje benieuwd, want wij kregen vandaag berichten binnen over botulisme in de Krimpenerwaard. Heb jij daar al iets van gezien of meegekregen?
1: Nee, ik heb geen dode vogels zien liggen, maar wel dode snoeken.
0: Ja, ja, die hebben ze zoveel mogelijk proberen op te ruimen en de rest is naar de bodem gezakt, denk ik. Maar ik hoorde wel van Bertus Verstoep dat driekwart van de snoeken weg is waarschijnlijk. Die is overleden door zeg maar zuurstofgebrek en warm water.
1: Ja, ja, ja. Ja, en ik heb die deze keer ook niet meer schuil ook.
2: Nee,
1: omdat alles wordt is weggevreten door die kreeften.
0: Ja, ja, dat precies. Is zeker.
2: En dat maakt ook inderdaad wat uit, want ze geven nou inderdaad de schuld wel aan het warme weer en zuurstof. Dat is wel ten dele waar. Maar er zijn ook waterplanten die dus zuurstof produceren en dus ook die balans in intact houden. En dat is weg.
1: Ja, ja, zeg, ja.
2: Dat is weg.
0: En we horen ook, Johan, dat er in de Vlist ook een bever zit. Heb jij hem ook al gezien of niet?
1: Ik heb hem niet gezien, maar mijn buurman, die heeft er drie zien zwemmen in de Vlist.
0: Oh. Kijk, ja, want bij Jan van Burg hebben ze toen ook een boom omgehakt of omgevreten. Die,
2: ja, en weet je wat nou het wrange is? Dat doen ze alleen maar om de tanden scherp te houden. Niet om ze op te eten, maar om ze dus dat is alleen maar dat knagen om hun gebit
0: scherp te houden.
2: Ja.
0: Kunnen ze het beter hier langs een steen doen of zo?
2: Nou ja.
0: Slijpsteen.
2: Ja, heb je dat weer.
1: Ja, aan de smalle kant hoor ik de verleden jaren. Ja, er zijn twee pruimenboompjes omgeknaagd.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat betreft. En de wolf, heb je die al gezien in de Vlist? Of is die daar nog niet aangekomen?
1: Nee, nee, nee. Nee. Ja, ik heb zelf een wolf in huis, dus.
0: Maar die blijft binnen. Daar hebben we geen last van.
1: Ja, hij komt wel buiten, maar hij is niet kwaadaardig.
0: Oh, oké, okay, dat scheelt er weer.
2: Ik heb trouwens nog een vraagje. Er zijn mensen, want we hebben net, Gert die zei er net, de mensen die passen zich ook een beetje aan de warmte, als het echt warm weer wordt. En dat is dus misschien ook wel zo met het vee wat in het land loopt. Want er zijn nu weer mensen die dus klagen en melding maken van er is nergens schaduw voor de koeien en voor de schapen die dus in de open lucht zeg maar lopen. En dus het warm krijgen. Ervaar jij dat ook zo, Johan?
1: Ja, kijk, als het heel, heel heet is, dan gaan ze boven de sloot hangen.
2: Ja.
1: Maar voor die tijd doe ik zo binnen.
2: Ja, precies.
0: Dat wel.
1: Ja, ik snuis buiten en overdag naar binnen.
0: Ja, dat hoor je steeds meer. Ja, ja.
2: Ja.
0: Moet allemaal wel kunnen natuurlijk, maar als het kan, dan is het...
1: Kijk, ik heb de gelegenheid, ik doe het hek open en de deur open en ik kan naar binnen.
2: Ja, ja, precies.
0: Ja, ik zag op Beelwijk nog een paar, hadden ze wat van die... Die zeilen hadden ze over een paar hekken heen gehangen.
2: Ja.
0: Dan konden de schapen daaronder staan of zo.
2: Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Dat scheelt ook een heel stuk.
2: Ja,
1: ja, of ze zetten een wagen in het land, de kinderen ook onbegrijpen.
2: Ja, ja, precies. Dat soort eigenlijk eenvoudige oplossingen zijn het. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dat is wel goed voor de beesten. Jo, wou je nog een plaat aanvragen omdat je even belde naar de studio?
1: Ja, van Quintus.
0: Oh, ik had eigenlijk net de Japaner bijna klaarstaan.
1: Oh,
0: maar...
1: nee, dat is prima, joh, dat is prima.
0: Ja?
1: Hé, hey, maar ik wou eigenlijk nog wat zeggen.
2: Ja.
1: In september gaat de Vlist voor 3 weken dicht, de weg.
0: Oh?
2: De brede of de smalle?
1: De brede kant.
2: Oké. Okay.
0: Gaan ze asfalteren?
1: Nee, daar komt een duiker in. Er wordt eerst geheid, begreep ik.
2: Ja.
1: En dan moeten ze duiken, dan moeten ze beschoeiing slaan. En dat hebben ze waarschijnlijk 3 weken nodig te hebben. En ik dacht in november, zover daar gaat hij ook nog een keer 14 dagen dicht. En dan gaat er een duiker onder liggen.
0: Oké. Okay.
1: En de Berkenweg die gaat ook voor 6 weken dicht.
2: Ja, ik vind het ook heel, heel, heel kras hoor. Want als je dus in de polder gaat kijken en dan zijn er een paar agrariërs, een paar jaar geleden heb ik het zelf gezien, die gaan ook een nieuwe brug maken. En het is een kwestie van anderhalve dag.
0: Ja, waarom moet het allemaal zo lang duren?
2: Juist.
1: Ja. Nou ja, in welk begreep je gaan ze een brug maken? Ja, nou heb ik daar weinig verstand van, maar tegenwoordig leggen ze ook duikers.
2: Ja.
1: En die leggen er even een dag tijd, leggen die dat ding erin.
0: Ja.
2: Ja, precies.
0: Nou, we gaan het afwachten, Johan. Bedankt even voor de informatie. En als er weer wat is, dan bel je gewoon maar even. En wij gaan even speciaal voor jou de Japaner draaien.
1: Oké, hey, succes hè.
0: Dankjewel, tot ziens.

0: Sakamoto en de Sukiyaki speciaal even voor Johan Spruit in de Vlist. En draai hem gelijk ook speciaal even voor zijn schoonzoon, voor Roel. Die zit ongetwijfeld te luisteren, denk ik.
1: En Creedence Clearwater heeft hij ook aangevraagd, dus dat gaan we straks zeggen.
0: Oh, nou, die zoeken we wel even op. Die zit in de computer, dus dat is geen probleem.
1: Ja. We waren in de Vlisten net.
0: Ja.
1: Daar gaan we weer naartoe.
0: Oh.
1: Ja, Polsstok verspringen. Dat wil zeggen, daar is natuurlijk aan het eind van de maand augustus is daar wat speciaals aan de hand.
0: En is er nog een jingeltje van gemaakt?
1: De Nederlandse kampioenschappen Polsstok verspringen. Allemaal in de Vlist. Lekker dichtbij. Hartstikke mooi. Maar in de agenda, daar staat dus dat er aankomend weekend dus tijd is voor de jongens en meisjes die dus zo ver mogelijk willen springen over het water vanaf een springschans. En via het inklimmen van de stok. Niet uitglijden, want dan gaat het mis. dat gebeurt in, eens even kijken, Polsbroekerdam. Ja, daar is zaterdag, dan is het alweer 11 juli, is daar vanaf 11 uur dus van alles en nog wat in diverse klassens waar dus gesprongen zal gaan worden. Ook een hele mooie omgeving daar, Polsbroekerdam. Dus misschien wel voor de liefhebbers.
0: Op de fiets?
1: Een kijkwaard, op de fiets, ja. Ja, moet je wel je batterij even vol hebben en niet zoals die van mij, want die is kapot. Jammer, hè?
0: Dat kost weer geld.
1: Ja, denk ik wel.
2: Zomerknaller, het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

0: Utrechtse band Cadans met The Wind. En een lekker fris windje op de fiets is altijd best wel even lekker. We hebben nog een berichtje, want er is vanmiddag weer een taalcafé. Dat gebeurt allemaal in de bibliotheek van Schoonhoven. En dat gebeurt allemaal aan de Bergambachtenstraat nummer 9. U kunt er terecht van 2:30 tot 4:00 vanmiddag.
1: Ja.
0: Had jij nog wat?
1: Nou ja, het risico dat je dus toch problemen krijgt met, we hadden het net al over, met de accu's van een fiets en zo. Er is er dus eentje, ja, dus in de fik gegaan.
0: Oh.
1: In Oude Kerk aan de IJssel was dat.
0: Ja. Gewoon met opladen
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, precies. Wat even kijken. Vrijdagavond was dat. En er was een flinke rookontwikkeling. En een fietsaccu die dus de oorzaak was van die schuurbrand en zo. Het is voor de rest gelukkig goed afgelopen. Maar enige schade is er wel te noteren natuurlijk. En aan de burgemeester Neestraat in Oude Kerk en zo. Dat zijn van die dingen die... het is allemaal prachtig. Alles draait elektrisch en zo, dit en dat. Maar ja, de bedrijfsuren gaan ook een beetje meespelen. En dat is nog niet gezegd. En bijvoorbeeld slecht contact of wat dan ook. En dan,
0: krijg je het
1: elektrisch laseffect. Krijg je dan. En dat is een partij warmte die dan ontstaat. En dan zou je zomaar een spontane ontbranding kunnen krijgen. En,
0: ik weet niet of het bij jou is, maar als ik bijvoorbeeld mijn accu oplaad van mijn fiets, dan wordt dat... Dat kastje, zeg maar, dat wordt hartstikke warm.
1: Ja, precies. En dat zijn van die dingen. En als daar dus wat in de buurt ligt en zo... Of hij ligt van huis uit al in de brandende zon... en je gaat dan dat kastje nog eens daar overheen dus gebruiken... dan wordt hij dus warm.
0: Ja, heel erg heet.
1: En warm. Dus dat is twee keer warm. En dan is het wel enig risico. Maar het is wel zo... het is zo automatisch, hè.
0: Je durft hem nou bijna eigenlijk niet meer binnen in huis op te laden. Want voor je het weet zijn huis in de fik.
1: Ja, precies. Maar je zet je fiets neer, je stekker is op contact... je sluit dat ding even aan... En dan gaat de batterij weer vullen. En je loopt weg. Ja.
0: Ja, je kan niet even van huis gaan denken, want je weet het maar nooit.
1: Ja, en dat zijn toch van die dingen. En het is net als kraanwater. Het is zo automatisch.
0: Het hoort er zo bij.
1: Zo vanzelfsprekend en alles en zo. Maar ja, af en toe...
0: Hoort er zo bij.
1: Zo vanzelfsprekend en alles en zo. Maar ja, af en toe gaat dat toch fout. Zoals in Oude Kerk.
0: Dat blijkt.
1: Ja.
0: Creedence Clearwater Revival nog even op de radio.

0: Cleaners, Clearwater Revival hier bij RTV Krimperenwaard. We hebben nog een berichtje, want vanavond zijn er op twee locaties in de Krimperenwaard een informatiepunt digitale overheid. En dat gebeurt dan wel in de bibliotheek van Oudekerk, in Oudekerk. Ja. En ook in de bibliotheek van Gouderak. Vanavond dus om 7 uur kunt u daar terecht bij het informatiepunt Digitale Overheid.
1: Ja, oké. Echt nuttig, want het blijkt nog steeds dat er... Want iedereen die denkt, iedereen zit aan de computer en weet ik allemaal niet. Alles via de digitale snelweg en noem het allemaal maar op. Maar er is via onderzoek boven water gekomen dat dus nog een vijfde gedeelte, dus 20%... Met name ouderen dus. Dus helemaal nog geen gebruik of te weinig gebruik maken. En als ze al gebruik maken van het hele verhaal, met een mobiele telefoon of met een tablet of wat dan ook. Ja, dan is dat ondermaats. En dan hebben ze problemen met dus bijvoorbeeld hun eigen DigiD te traceren. En nou, daar zijn dus deze informatiepunten voor.
0: Heel.
1: Bij wijze van spreken. Ja. We hebben nog een klantcontactcentrum. Want ja, als je een nieuw rijbewijs wil of een nieuw paspoort... In de vakantietijd schijnt er altijd...

0: iedereen op het laatste moment erachter te komen.
1: Oh ja, moet er even gebeuren.
0: Ja, hij dreigt verlopen te raken. Dus even optreden. Nou, dan is het in gemeente Krimpenerwaard even opletten geblazen. Want op 23, 24 en 27 juli is dat klantcontactcentrum gesloten. En niet bereikbaar in die zin. En dat heeft alles te maken met de verhuizing van Stolwijk naar Bergambacht en zo. Maar aanvragen die dus op 16, 17 of 20 juli gedaan zijn, die kunnen dus op 28 juli worden opgehaald. Maar dan alleen
1: in Bergambacht.
0: In Bergambacht. Ja, dus dat is even wennen.
1: Ja, nee, dat zal heel even wennen zijn. Als je al te gewend was om Stolwijk te gaan, dan toch even naar Bergambacht.
0: Sinds jaar en dag, hè? We weten eigenlijk niet beter. Dus ja, dat is even want dat anders is. Maar tot en met 22 juli kan je dus wel terecht in Stolwijk. En dan gaat daar de tent dicht. En dan is 28 juli de datum dat het in Bergambacht dus in actie komt. En dan maar hopen dat alle kinderziektes weg zijn. Want ja, een verhuizing brengt altijd iets met zich mee. Van dit werkt nog niet en dat werkt nog niet. En oh jeez.
1: Nou, ben zeer benieuwd allemaal. Over 3 weken is het alweer zover.
0: Ik hoop dat het goed afloopt trouwens.
1: Ik hoop het ook. Ja. Muziek.

0: Ik heb nog een berichtje van de bibliotheek in Schoonhoven. Want ja, dit gaat het hele jaar door natuurlijk. En u kunt daar lekker boeken lenen voor de vakantie natuurlijk. Maar er gebeurt ook nog van andere dingen. Want tot 31 augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noort 2. De tentoonstelling belicht de hoogtepunten, de ontwikkelingen en de uitdagingen. En dat door de jaren heen. Kom eens langs. U kunt het terecht tijdens de openingstijden van de bibliotheek tot 31 augustus.
1: Ja, en iets verder in de tijd, en dat is dan zitten we al in de herfst. Ja, gezellig, hè? 5 september. Dat is leuk.
0: Ja, ja. Dat zeker.
1: Ja, dan kan je alvast reserveren, want weet je, er is dat is toch wel een mooi idee. Maar eigenlijk ook weer niet, want het gaat allemaal over het stoppen van de Schoonhovense country en coverband Sicky D. Want die heeft dat aangekondigd. Die hebben na een jaartje of 13 besloten om toch maar eventjes te stoppen. Het is klaar.
0: Ja, volgende week zitten ze in de Waard aan tafel. Morgenavond heb ik die opnames ervoor.
1: Kijk eens aan.
0: En dan komen ze even langs.
1: Juist. En ze hebben dus een kampvuur singalong gepland in een hele mooie locatie. Want ten tijde van de coronacrisis hebben ze dat ook gedaan. Alleen toen moesten we dus allemaal afstand houden.
0: En nou dus niet.
1: Dat was dus heel erg speciaal. Ja. Maar het was wel prachtig. En in de boomgaard. En die boomgaard die staat bij de familie Jongejan. En dat is aan de provinciale weg. De bijgenaamde CG Roosweg. 26 in Schoonhoven. Dus kost €15. Je kan je alvast de toegangskaarten dus aanschaffen en zo. Lijkt me een heel leuk plan. En een mooi afscheidsconcert dus van Sicky D. En er is nog een band in Schoonhoven. En die is weer bezig om juist een carrière op te bouwen. Dus dat is de andere kant op. En dat is Square One. Die heeft namelijk een dubbele prijs gewonnen. Bij de Battle of the Bands. En dan niet op tv, maar gewoon in IJsselstein.
0: Okay.
1: Maar ze zijn lekker bezig en zo. En dus die zijn ook goed uit de bus gekomen. Square One. Ik wist, het was voor mij een nieuwe naam. Dus we
0: houden
1: dat wel mooi in de gaten. En dan hebben we natuurlijk nog de onderhand landelijk bekende band Steel Blue. Ook Schoonhoven. Er wordt wat afgemuziceerd.
0: Er zit allemaal in Schoonhoven.
1: Er wordt wat afgemuziceerd daar in Schoonhoven, zeg. Joh.
2: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd. 21 meter, 26 meter.

0: Ik zie staan als je naar Frankrijk op vakantie gaat, dat je rekening moet houden met files bij de Franse laadpalen voor je elektrische auto. Want ze schijnen daar nog niet zoveel van die laadpalen te hebben. Dus als je daar met je elektrische auto naartoe gaat, dan heb je toch een probleem. Dan sta je waarschijnlijk in de file.
1: Ja, extra bakje koffie dan maar.
0: Je hebt heel vaak van die hamburgertenten. Dan kun je dan opladen. Dan kun je gelijk even een hapje doen tussendoor.
1: Dan ben je, kan je jezelf ook laden.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: En natuurlijk even uitkijken. Vooral de natuur en bosbranden, want dat is tegenwoordig...
0: Ja, zelfs de Tour de France heeft er last van.
1: Ja, het begint ieder jaar lijkt het wel eerder het brandseizoen, min of meer.
0: Hè? Ja, zelfs in Spanje ook.
1: Spanje is al raar geweest en een paar campings met de vloer, met de grond gelijk gemaakt.
0: Ja, je zal er maar net staan of we naartoe op vakantie willen gaan, dan heb je toch een probleem.
1: Ja, we hebben nachtuilen en we hebben nachtvlinders. Meneer van den Berg.
0: En die uilen die eten die vlinders op, of niet?
1: Het is geen straf om deze woensdagavond vanaf 10:00 aanwezig te zijn bij een activiteit van de vlinderwerkgroep van de NVWK. En dat allemaal in de tuin. En de tuin, dat is er eentje van Hans en Helene. En dat adres, dat is dus even kijken hoor. Opperduit 196 in Lekkerkerk.
0: Aan de dijk.
1: Ja, aan de dijk dus. Opperduit. Zeker wel. En als je dus aanmeldt bij de vogelwerkgroep nvwk.nl... dan kan je dus vanaf 10:00 deze activiteit bijwonen. En die eindigt dan wel om 1:30. S'nachts.
0: Ja,
1: dat zijn nachtvlinders.
0: Als je al vakantie hebt.
1: Ja, dan gaan ze te werk als volgt. Een lamp en een laken en een wit lamp. Want ze gaan allemaal naar het licht toe, hè. Die nachtvlinders.
0: Die huilen ook.
1: Nee, die huilen die zijn verderop.
0: Die zitten een beetje te koeren, of wat doen ze precies?
1: Misschien wel, maar dat is weer een andere werkgroep. Dus vandaar. Maar het is wel een mooie gelegenheid. En omdat het, dik zomer. Het blijft zomaar 18, 20 graden. Hè? Dus dat is toch prettig vertoeven buiten in de buitenlucht. In een hele mooie tuin. Die overigens een uur van tevoren, dan is het nog licht, ook bekeken kan worden. Het schijnt een hele mooie tuin te zijn die daar beschikbaar is om dus deze activiteit te ontplooien. Dus allemaal van de NVWK. Dus,
0: en het is aanstaande woensdag.
1: Aanstaande woensdag.
0: Gewoon doen.
1: Ja.

0: London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam.
1: Bij RTV Kruiproaat in het kader van de komende vakanties die eraan zitten te komen. Want volgende week vrijdag is het zover. Dan krijgen denk ik alle scholen hier in de Kruiproaat en zeer waarde omgeving vakantie. En dan,
2: het noorden is nu al aan de gang. Het noorden, ja. Vandaag voor het eerst daar denk ik vakantie. Nou, die treffen het wat het weer betreft de beste week al heel erg netjes en goed.
1: Ja, zeker als je in Nederland blijft.
2: Ja. De organisatie van Big River in Dordrecht, ja, die treffen het ook hoor. Aankomende vrijdag.
1: Wat is dat, Big River?
2: Aankomende vrijdag, zaterdag en zondag is het 3 dagen feest in Dordrecht. Dat is helemaal gratis toegankelijk. En in de stad, moet je meemaken, in de stad zijn op 10 verschillende podia, in de oude stad, hè?
1: Ja.
2: Zijn door de 3 dagen heen 150 en meer bandjes, muziekgezelschappen, orkesten, van elk wat wils is daar gewoon aanwezig en zo. Allemaal live muziek. En als je dan dit weer, wat de verwachtingen zijn, er ook nog bij optelt, dan ben je misschien al een van de 140.000 bezoekers, want die komen daar over die 3 dagen. Maar ja, het is een grote stad, hè?
1: Ja.
2: Je hebt daar de ruimte. Dus dat is toch wel een dingetje. En een mooie reistip om dus, als je dus liefhebber bent, om in Dordrecht te komen, heel simpel. Eén ding moet je wel even niet vergeten. Dat is de dienstregeling van de waterbus. Vanuit Krimp aan de IJssel met de zaag. Daar kan je dus opstappen. En dan kan je dus linea recta, kan je dus gewoon het eindstation meemaken. En dat is dus, ja, dan sta je eigenlijk al op het festivalterrein.
1: Okay, dat is helemaal handig.
2: Met de waterbus.
1: Ja.
2: Alleen je moet je even goed laten informeren wanneer de afvaart is van de laatste bus terug.
1: Als één probleem.
2: Anders heb je een probleem. En dat hebben wij dus inderdaad meegemaakt.
1: Toen moest je lopen.
2: Ja, zoiets. Zoiets.
1: Maar het is zo, denk ik ook, als je met de auto gaat, dan moet je door de ruilverkavering, toch? Want ze zijn bij Gorinchem toch bezig met die A27.
2: Ja, er is van alles aan de hand. Maar en dan nog moet je maar zien waar je auto kwijtraakt bij Dordrecht. Want ja, de hele stad is, is gewoon niet toegankelijk, feitelijk. Dus ik zou echt met de waterbus, dat is veel leuker. Dat is
1: ook wel leuk.
2: Een stukje varen.
1: Een paar keer naar Rotterdam mee geweest. Heel leuk.
2: Ja, dat is echt hartstikke leuk. Dus, en helemaal niet duur. Dus,
1: gewoon doen.
2: Ja.

0: and the Bee. En zoek jezelf. Nou, dat kan best wel een beetje lastig zijn om jezelf te vinden. Maar goed, ik hoop dat iedereen zichzelf toch weer een beetje vindt. Ik heb nog wel een berichtje over de brandweer. Want diverse korpsen in de Krimpermaat zoeken nieuwe vrijwilligers. Dus als u wat meer informatie wil, kijk dan even op www.wordbrandweer.nl. Staat alle informatie.
1: Ja, en voor de muziekliefhebbers, behalve dat er in Dordrecht een Big Rivers festival wordt gehouden, is er in Schoonhoven, dat is een beetje dichterbij, ook het een en ander te beleven. En dat zijn de zilverfeesten en zo. En dat is op 11. En even kijken hoor, wanneer is dat precies?
0: Zaterdag of?
1: 10 en 11.
0: Oké. Okay.
1: 10 en 11 juli, dus vrijdag, zaterdag. En ja, dat allemaal met diverse artiesten. En DJ en mooi weer en een mooie locatie. Dus wat willen we
0: dan weer? Lekker glaasje drinken erbij.
1: Bijvoorbeeld.
0: Heel lekker allemaal.
1: Portemonnee ook meenemen.
0: Ja, dat is heel belangrijk, anders gebeurt er weinig. Hey Adrie, dit was het dan weer voor deze maandag.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nou, horen we woensdag weer.
1: Woensdag
0: hè?
1: Weer, ja. Woensdag en vrijdag, als dat goed is, weer de oude volgorde weer
0: ja,
1: terug.
0: Ja, morgen zit onze
1: Jos.
0: We gaan het horen.
1: Ja.
0: Adrie, weer bedankt. Graag tot volgende week.
1: Oké, okay, hoi.
0: Tot ziens. We gaan eruit met Harry Styles.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kuub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: regio-info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio, in de Krimpende Waard, is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan, vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Regio-info.
1: Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erger Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: info.
1: SW Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Vandaag kreeg ik mijn derde videorecorder. Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bosch Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: radio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Porsche Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke

0: Programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook...
1: Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij voor.

0: info.
1: RTV Krimpe de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpe de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: regio-info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers... die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij het controleren van de dijken. Dit op scheuren en verzakkingen, alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van der Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van der Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaalaantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio Info.
2: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: Info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Janny en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, zet de zuidwester op. Zonbescherming bij de hand, we gaan het zeegat weer uit. We hoorden Johnny Cash in een set dat bij elkaar past. From sea to shining sea. En shrimpling sailing. Niemand kan zo verhalend zingen als de meester vertellers zelf. Maria Dunn komt uit Canada. Met Indiaanse roots sailor song. Jimmy Driftwood maakte een album vol songs over zeeslagen, soldatenvermaak en ramsvoet. Dat loopt als een rode draad door deze uitzending heen. Row, bullish, row.

Going Across the Sea. Bekend in vele uitvoeringen. Deze is van Dry Brands Fire Squad. Bijzondere naam. Met Jimmy Driftelt varen we naar het land of de Amazon. Hier is Dolores Keane. Feel it in my bones.

Sailor on the Deep Blue Sea, Laura Osho. Straks zeilen wij samen met Sai Khan. Hier zijn de Furies, Farewell to Tarwati. Zit het woord Sea of Sail niet in de titel, dan wel inhoudelijk in de song.

Lost at Sea. Het loopt niet altijd goed af. Bretty Walker. Straks de Browns, bekend van de Three Bells. Ze maakten veel meer zoete moois. Een hele Bear Family box vol. Met fraai boekwerk. We horen Red Sails in the Sunset. David Jones, Song of a Dead Soldier. Dat is van Jimmy Driftwood. Ook uit zijn prachtige box. Americana, geschiedenis in songs.

mannen van de zee, ze komen uit Schotland, de McCalmans. Prachtige Tree Folk concerten in Koudekerk aan de Rijn, waar we van genoten. Straks het verhaal van John Paul Jones met Jimmy Driftwood. Sailing Away on the Ocean. Maar eerst Sam Bush, Out on the Ocean.

Je luistert naar Liedjes over de Zee in Greenard Country. Sailing Away on the Ocean. Jimmy Driftwood. Meer van hem in het volgende uur. Tot slot Sam Bush. Midnight on the Stormy Deep. En, zolang de tijd het toelaat, een ode aan Junior Heywood.

0: V. Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
3: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen... voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
2: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Song of the Sea, het geluid van de naderende storm door de zeilen. Sian Nua, bekend van Ullian Pipe, kampioenen McKenna en McHugh. Wij kozen voor zangeres Antoinette McKenna. Welkom terug bij Greener's Country met Jannie en Hans van Dam. Straks Jim Reeves, Sea Breeze. Werk aan boord met Shanti N.E.O. van Jimmy Driftwood.

Darling Nelly Across the Sea met de mannen van de Dry Brands Fire Squad. Straks een stevig werkje van de Oyster Band, Sail On By. Hier drie topartiesten samen. Sean Kane, Matt Molly, Lyme O'Flynn, de Drunken Sailor. Meer Sailor songs of minder? Vraag erom. Jannie, het kunt u gezet.nl.

Sailor, sailor, marry me. Tussen de zeeslagen door was er ook tijd voor de liefde. We hoorden Jimmy Driftwood en de zangeres. De naam, ja, die staat in het grote boek bij de box. Maar die heb ik niet bij me. Sail Away Ladies, deze is voor Bruce Molsky. Hier is Slermitman. I'll sail my ship alone.

The Bear Flow Over the Ocean. En dat was natuurlijk een bommenwerper van een gigantisch oorlogsvoertuig. Dat was Jimmy Driftwood. Brandon Lee Adams neemt ons mee, Road to Columbus. Maar hier is een eerste McCallman's single, Handed Sailor. We verlaten even het ruige zeeleven. Over 2 weken gaan we weer op wilde vaart. Dit was Greenhouse Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week weer recent en gevarieerd. Nieuwe namen, nieuwe helden.

0: V. Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
3: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
2: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian, uw presentator Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
8: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's been a very nice audience.

0: Julian, Julian, Julian.
1: King Julian!
2: Wat een Julian.
3: Virgo Sharky met het nummer Good Heart. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Het is vandaag maandag 11 mei. Het is 8 uur geweest. Dus tijd voor een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Leuk dat je erbij bent. En deze Virgo Sharky is nog wel een leuk verhaal over. Daar hoor je eigenlijk de laatste tijd niet meer zoveel van. En dat komt omdat hij zijn muzikale carrière eigenlijk heeft opgeborgen. En hij is nu campagnevoerder voor schone rivieren in het Verenigd Koninkrijk. Hij strijdt vandaag tegen rioolwaterlozingen in de Britse wateren. Maar goed, gelukkig hebben we nog wel het archief van hem. En is een Good Heart toch een best lekker nummer. Virgo Sharky dus. Dit is aflevering 16 van dit jaar, van 2026 en 46 in totaal. En een jaar lang Gewoon Julian alweer op de radio. Vorig jaar ben ik begonnen met Gewoon Julian hier op RTV Krimpenerwaard. Dat is alweer een jaar geleden. We zijn dus nu een jaar verder. Het allereerste nummer wat ik ooit gedraaid heb in Gewoon Julian, dat is het openingsnummer. Niet het openingsnummer Virgo Sharky, maar dat is een ander nummer geweest. Die ga ik dit uur nog wel draaien. Dus ik ben benieuwd of je weet welke dat is. Ik ga hem gewoon wel dit uur draaien in Gewoon Julian. Dus ik zou zeggen, goed opletten en dan hoor je hem. Verder heb ik ook weer een nieuwe muziektip voor je. Dat is een nummer waar ik erg blij van word. En wat ook wel nieuw is. Die ga ik je dan tippen. We gaan Raad de Artiest spelen. En we gaan terug naar een decennium. En in muziek uit een decennium. Dus gewoon een uur lang eventjes lekker opletten voor Raad de Artiest. En natuurlijk het openingsnummer waar ik het over had. Ik heb ook andere nieuwe muziek. Nieuwe muziek van een Nederlandse singer-songwriter. Iris Jean heet ze. En in 2024 brak ze eigenlijk door. Haar single Sleep Tonight die werd toen genomineerd voor de 3 voor 12 Song of the Year. En ze omschrijft zichzelf als iemand die de soundtrack van haar eigen leven schrijft. Met lekkere ruwe gitaren, dromerige synthesizers. En een hoop en melodie die tegelijk oproept. Het nummer wat ik ga draaien heet End of the World. Hier is Iris Jean met End of the World nieuw.

Pat Benatar met het nummer Love is a Battlefield. En daar is nog wel iets leuks over te vertellen. Want de man van Pat Benatar, dat is de producer en ook nog eens de gitarist van dit nummer. Hij heet Neil Querado. Hij besloot er uiteindelijk om een uptempo nummer van te maken. Want eigenlijk zou dit een rustige ballad geweest moeten zijn. Maar hij heeft er dus uiteindelijk een uptempo nummer van gemaakt. En het grappige ook nog eens over die drumbeat. Die drumbeat heeft hij op een drummachine heeft hij ingespeeld. Dat is gewoon een elektrische ding waar je op kan drummen. En toen heeft hij per ongeluk op de edit-knop gedrukt. En hij had het ingespeeld op een 8-maat. Ja, dat is dan een beetje moeilijke taal voor in de muzikale taal. Maar hij heeft een 8-maat groove heeft hij ingespeeld. En uiteindelijk werd het een 6-maat groove, wat je dus uiteindelijk hoorde. Hij was woedend, maar uiteindelijk heeft hij toch besloten om dit te houden. En toen werd het dus dit nummer. Love is a Battlefield. En we gaan even kijken naar het nieuws. En we kijken weer naar iets wat er aankomt. Want donderdag 14 mei, dan is het Hemelvaartsdag. Een vrijdag, heerlijk. Maar ook traditiegetrouw de wielerronde in Lekkerkerk. Dit jaar de 62e editie. Het parcours is 1,75 kilometer lang. Maar ze gaan natuurlijk meerdere rondes rijden. Zo ziet het programma er ook uit. Eerst rijden ze een criterium. Dan is er een individuele tijdrit voor de elite vrouwen. Criterium voor de vrouwen. Criterium voor de elite mannen. Grote namen die erbij zijn onder andere Nienke Veenhoven, Sophie van Rooyen en Nina Buisman. Dat is dus donderdag 14 mei in Lekkerkerk. Aan te raden is om ook zelf op de fiets te komen, omdat natuurlijk het hele centrum is afgesloten. En hopen op heerlijk weer zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend het was. Dus dat is donderdag 14 mei te doen in de Krimperwaard. Ja, dan raadt het de artiest. Je krijgt zometeen 4.

0: Ja, dan raadt het de artiest. Je krijgt soms van mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En later in de aflevering dan krijg je van mij het goede antwoord. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit zijn de 4 hints. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. Engelen. Dus nog 1 keer de 4 hints die je leiden naar een artiest. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. En engelen. Dat zijn de 4 hints die je van mij krijgt. En straks dan krijg je natuurlijk het goede antwoord in Raad de Artiest. Maar eerst nog meer nieuwe muziek van onder andere Alex Warren. Dit nummer heeft hij al gedaan tijdens zijn uitverkochte tour door Europa en de UK. Dus de echte fans die daar geweest zijn, die konden dit nummer voordat het uitkwam al helemaal meezingen. Het is dan ook een heerlijk nummer. Dit is Alex Warren met het nummer Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Red Light Spells Danger. Het nummer gaat over een man die zich vroeger vrijgezel voelde als een vogel, maar nu verliefd is geworden en zijn geliefde niet kan weerstaan. En dan het rode licht, dat symboliseert het gevaar. Billy Ocean, dat is overigens niet zijn echte naam, want zijn echte naam is Leslie Charles. En in het begin van zijn carrière bracht hij dus ook muziek uit onder de naam Leslie Charles. Maar uiteindelijk heeft hij het opgesloten om een artiestennaam te nemen. En dat werd dus Billy Ocean. En je hoorde hem daarnet hier zo. We zijn aangekomen bij muziek uit een decennium. We gaan zo meteen de computer een zet gaan geven. En dan komt de computer terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. De decenniums waar het gekozen kan worden zijn de 70s, de 80s, de 90s, de 0s, de 10s en de 20s. Helemaal vol, heel wat decenniums waar het gekozen kan worden. En ik ben blij dat de computer het uitkiest en dat ik dat niet zelf hoef te doen. Dus laten we de computer een zet gaan geven.
1: Zero's.
0: De Zero's. De computer heeft gekozen voor de Zero's. Dus we gaan kijken naar welk nummer op nummer 1 in de top 40 stond uit de Zero's. En we gaan terug naar 7 mei 2005. Dat is gewoon bijna 20 jaar, 21 jaar geleden. Dat is een hele tijd. Toen stond namelijk Kane met Something to Say. Stond toen op nummer 1 in de top 40. De Haagse rockband. Ze hebben dit nummer uitgebracht na een van de moeilijkste periodes uit hun bestaan. Het was namelijk het eerste album wat verscheen na het overlijden van Guusje Nederhorst. De vrouw van zanger Tinand Woesthoff. Die overleed. En dit is dus het eerste nummer wat uitkwam nadat zij dus overleden is. Dus het is ook nog eens extra beladen. Deze week is dus Kane met Something to Say. De muziek uit het decennium. 7 mei 2005 kwam dit nummer in de top 40 terecht.

Daar is hij dan hoor. Simon Webb met Coming Around Again. En dit was het allereerste nummer wat ik draaide in Gewoon Julian. Dit was mijn openingsnummer. En jaren geleden toen ik de allereerste show van Gewoon Julian deed, was dit Simon Webb Coming Around Again. Het leuke is van deze Simon is dat hij eigenlijk bijna geen zanger geweest is. Hij was namelijk een erg goede amateurvoetballer. En ook heel eens een goede atletiekcarrière. Maar hij had een ernstige blessure in zijn vroegere tienerjaren. En toen moest hij dus stoppen met zijn sport, met zijn voetbal. Dus uiteindelijk is hij nooit doorgebroken als voetballer. Uiteindelijk is hij via modellenwerk beland in de muziek. En toen is hij terechtgekomen in de populaire boyband Blue. Dat is dan weer uit elkaar gevallen. En dit was dan het begin van zijn solo carrière. We gaan naar Raad de Artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij vier hints. En deze vier hints die leiden je dus naar een artiest. En nu is dus de vraag over welke artiest heb ik het gehad. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. En dit waren de vier hints die je van mij kreeg. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. En engelen. En nu is de vraag natuurlijk over welke artiest heb ik het. Miley Cyrus. Ik was op zoek naar Miley Cyrus. Dat was het goede antwoord voor Raad Artiest. Dan de vier hints. Bloemen. Ja, dat is Flowers. Heel bekend nummer van haar. Feest in Amerika. Amerika. Een beetje op de Engelse manier uitspreken. Party in the USA. Dat was denk ik het allereerste nummer van haar waarmee ze doorbrak. Een bepaald voorwerp om mee te slopen. Wrecking Ball. Dat is toch wel haar meest... Daar werd veel over gepraat, over die videoclip. Want dan zit ze natuurlijk half naakt met een kort pittig kapsel. Zit ze dan op die sloopkogel. Wrecking Ball. En Engelen is Angels Like You. Dit is ook het nummer wat ik ga draaien. Heet Secrets. En dat is het meest persoonlijke nummer die ze ooit heeft gemaakt. En dit nummer heeft ze geschreven voor haar vader, Billy Ray Cyrus. Het is namelijk een vredesaanbod. Ze had een tijdje lang geen contact met haar vader. En toen besloot ze dus met dit nummer toch weer om contact aan te halen. Haar vader die heeft uiteindelijk ja gezegd om het contact weer te krijgen met haar dochter. Miley Cyrus' Secrets.

Bryan Adams in The Heat of the Night. En het leuke is dat hij had de twijfelachtige primeur. Want ze weten het niet helemaal zeker of dat echt zo gebeurd is. Om de allereerste cassettesingle ooit te zijn voor commercial. Dus die commercieel werd uitgebracht. En dat was dus dit nummer, Heat of the Night. En dit nummer klonk ook wel een beetje alsof het op een cassette heeft gestaan. Maar Bryan Adams dus. En het leuke is dat dit nummer... Ze hebben namelijk, of het album Into the Fire, waar dit nummer dus op staat, dat is opgenomen in Adams' eigen huis in Vancouver. En de band die heeft toen in eigenlijk allerlei verschillende kamers, dus bijvoorbeeld de eetkamer, de badkamer, de slaapkamer, hebben ze geprobeerd om alle instrumenten te isoleren. Want het probleem is een beetje, je zit heel erg met de akoestiek. Dus er zijn bepaalde plekken in je huis bijvoorbeeld waar je te maken hebt met waar de akoestiek niet goed is, waar het heel erg echoot bijvoorbeeld. Ja, dat is niet zo fijn opnemen natuurlijk. Maar dat hebben ze dus in allerlei verschillende kamers gedaan in het huis van Bryan Adams. We zijn aangekomen bij de muziektip. En de muziektip is een nummer wat nieuw is, of waarvan ik waar ik een hele grote fan van ben. En ik je graag wil tippen. Dat doe ik dan dus in de muziektip. En ik ben dus nu al een jaar bezig. Dus ik heb best wel wat muziektips opgebouwd in het afgelopen jaar. En alle muziektips die vind je terug in een Spotify en Apple Music playlist. Dus als je alles nog eens terug wil beluisteren of bekijken. Gewoon julihome.nl, want daar vind je alle muziektips die vind je terug. En deze week heb ik een muziektip van een 50% Nederlands, 50% Vlaams-Belgisch. Het is namelijk een bijzondere samenwerking tussen Aaron Blommaert en Zoe Levi. Aaron Blommaert, ik snap dat je die niet kent, want dat is de Vlaamse, een Vlaamse artiest. Hij heeft meegedaan aan The Voice Kids. In 2023 heeft hij de Masked Singer gewonnen. En toen begon hij zijn solo carrière. En 15 mei, dus dat is aankomende vrijdag, dan komt zijn nieuwe album Oorsprong uit. En op dat album vind je dus ook dit nummer. En Zoe Levi, ja, dat is al wel een bekende artiest hier in Nederland. Heeft een samenwerking gehad met bijvoorbeeld Snelle. Maar nu dus doen ze het samen. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud. 15 mei te vinden op het album van Aaron Blommaert. Oorsprong. Maar deze week is het dus de muziektip.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us. En dit nummer, dat was eigenlijk bijna geen nummer van Starship geweest. Omdat dit was eigenlijk bedoeld als een duet. En uiteindelijk is er een... Toen waren er andere namen waren toen bedacht om dit nummer op te nemen. En toen was er een man van de platenmaatschappij. En die stelde uiteindelijk Starship voor. Omdat zij al een mannelijke en een vrouwelijke zanger hadden. Uiteindelijk vond de vaste producer van Starship die vond het helemaal niks. Toen heeft de band uiteindelijk toch een demo opgenomen met een andere producer. En het werd best wel een groot succes. Het was een goede keuze om dus dit nummer bij Starship te doen. Want het werd een grote hit. Nothing's Gonna Stop Us. En daarvoor Aaron Blomhaard met Zoe Levi. Tranen van Goud als muziektip. Alle andere muziektips die vind je in een Spotify playlist en een Apple Music playlist. Te vinden voor je gewoon julian.nl. Tot zover gewoon Julian voor deze week. Ik heb nog één nummer voor je en ik neem je eventjes mee. Het verhaal die begint namelijk op een zaterdagmiddag op de Camden Market in Londen. Daar is Norman Cook, ook wel Fatboy Slim. Hij is bij een kraampje en hij heeft een vinylplaat. Dat is een LP, grote plaat, die op een plaatspeler legt. En dan komt er dus ook muziek uit. En het is best wel een beetje een a cappella opname van Camille Yarbrough uit 1975... En die Fatboy Slim die bedenkt, dit kan nog wel eens een grote hit worden als ik daar nog even een lekkere goede beat achter zet. En dat heeft hij dus uiteindelijk gedaan. En daar heeft hij dus het nummer Praise You heeft hij van gemaakt. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Dat is het laatste nummer, Fatboy Slim met het nummer Praise You. Maar allereerst zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar deze jubileum een beetje van gewoon Julian. Een jaar lang gewoon Julian. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je snel weer te spreken. Geniet ook van de hemelvaart. Hopelijk wordt het mooi weer. Doe je wat leuks. En dan zou ik zeggen, dan spreken we elkaar snel weer. En tot de volgende. Dit is Fatboy Slim met Praise You. Hoi.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert, Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen, en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

0: Ja, een goede avond. We zijn erbij deze maandagavond. 9:10 heeft het inmiddels, Dinant.
1: Ja, joh. De tijd gaat hard.
0: De tijd gaat alweer hard. We zijn alweer een weekje verder.
1: Ja.
0: Time flies, hè, man. Je hebt ik van.
1: Het is gelukkig niet meer zo warm als vorige keer.
0: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ja, en we hebben toch ook alweer een ander soort uitzending. Want de afgelopen 2 weken hebben we eigenlijk vooral oranje gedaan.
1: Ja.
0: Nou ja, iedereen weet hoe het afgelopen is. Afgelopen maandag met Nederland. Dat is niet zo heel goed gegaan.
1: Nee,
0: helaas.
1: Dat was geen succes.
0: Dat was geen succes, verloren van Marokko. Koeman heeft gelijk zijn handdoek in de ring gegooid.
1: Zoals 5 andere bondscoaches van Marokko.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje standaard aan het worden.
1: Ja, het is geen lekkere traditie.
0: Nee. Het wordt tijd dat hij doorbroken wordt in ieder geval. Of gewoon ook toegeeft. Dat zou denk ik ook al een bijzondere iets zijn. Dat je dat zo'n bondscoach toegeeft van ja jongens. Ik heb inderdaad een fout gemaakt.
1: Ja,
0: ik had het
1: gebeuren.
0: Anders moeten doen. Dat doen ze niet. Dat is ook traditiegetrouw. Ik doe het niet.
1: Nee. Allemaal.
0: Nee, maar oké, Marokko heeft gewonnen. Ook daar is daar bijna iedereen getuige wel van geweest. Hè?
1: Ja.
0: De straten lopen vol, toeterende mensen in heel de rattenplan. En afgelopen keer natuurlijk weer. Zaterdag hebben ze weer gespeeld, weer gewonnen.
1: Ja,
0: klopt. Dus denk je dat hun de finale gaan halen, Dinant? Ze zijn wel echt heel goed, hè, Marokko?
1: Ja, klopt. Maar ja, de wonderen zijn het WK nog niet uit.
0: Nee, het is een
1: Want
0: hele
1: Duitsland
0: bijzondere.
1: Duitsland is er ook uitgeknikkerd in een best een snelle ronde. Dat
0: had
1: ook niet echt verwacht was.
0: Nee, net zoals Argentinië eigenlijk. Had ik ook niet verwacht.
1: Ja, en hetzelfde als de wedstrijd van gisteren.
0: Ja.
1: Van tegen Noorwegen, Brazilië.
0: Ja.
1: Brazilië is 5 keer wereldkampioen en daarnaast draait tegen Noorwegen. Dat was ook wel een shocker.
0: Nou, hè?
1: Dus ik durf het niet te zeggen. Het zou voor mij ook niks verbazen als opeens Noorwegen met de winst vandaag van doorgaat.
0: Nou, die zijn inderdaad ook wel echt heel goed bezig. Ja. En ja, ik vind het een hele bijzondere WK. En op dit moment, volgens mij, Dinant, zijn er ook weer aan het spelen. Wie zijn er nu of gaan er nu spelen?
1: Ja, nu zijn Portugal en Spanje bezig. En zijn nu net geen kwartiertje aan het voetballen.
0: Oh, oké. Nou ja. Dinant gaat jullie tussendoor op de hoogte houden. Tussen Sally's avondshow en de muziek en de opmerkelijk bericht door natuurlijk. Gaat hij jullie op de hoogte houden. Dus eigenlijk kunnen jullie gewoon de radio of de tv uitzetten. Of misschien de achtergrond en de radio aan.
1: Ja. Want, voor de mensen die in de auto zitten, ik hou je gewoon lekker op de hoogte.
0: Hey, precies, gewoon blijf luisteren naar Sally's avondshow, want wij helpen je de avond door. En we zorgen dat je morgen, als je weer op je werk of op school of waar dan ook terechtkomt, dat je in ieder geval kan meepraten over.
1: Ja, precies.
0: Daar zijn wij voor. Oké, we hoorden net DJ RP Official, hij was er in de house. En natuurlijk, ook die is weer in de house. Ik ga hem even erbij pakken.
2: Het is weer tijd.
0: Nee, die is het niet. Het is niet tijd voor Dinans weetjes. Nee, waar heb ik jou? Oh, hier is die. Ja, ik pak er af en toe pak je gewoon de verkeerde. Dat is jammer.
1: Herman!
0: Die is ook gewoon weer in de house.
1: Altijd gezellig.
0: Altijd gezellig, ja. De lijnen naar Stelisatio RTV Krimpenwaard staan weer open. Dus als je een verzoekje hebt, je weet de wegen van Lieveleen wel te bewandelen. Zo niet. Google weet alles.
1: Ja, dat ook. En anders rtvklippenwaard.nl, daar kan je het ook terugvinden.
0: Daar kan je alles terugvinden, geen enkel probleem. Laten we maar snel doorgaan naar muziek. Pink, want die zegt, laat het feestje maar beginnen. Nou, daar doen wij graag aan mee. Ja.

0: is dit.
1: Maar hij is zo fout dat hij juist daardoor wel weer lekker wordt.
2: Ja, klopt.
1: Ja, toch? Ja. En dan vooral met een drankje erop. Je ziet jezelf al lekker hè, ja. In de zon, inderdaad.
2: Maakt het wel gezellig.
1: Ja, precies. Zij doet het goed, onze Rutger. Oké, de opmerkelijke berichten. Is er trouwens al iets bekend betreft voetbal? Wat is jouw...
2: We zijn nu 20 minuten bezig. Het staat nog steeds 0-0. Wel een paar mooie kansen van beide kanten. Maar helaas. Het enige wat bijzonder is dat iemand van short is gewisseld. Waarom weet ik niet. Ik denk dat hij kapot getrokken is.
1: Oké, we gaan het bijhouden. We gaan een opmerkelijk bericht in, namelijk in Den Bosch. Want de gever van theater aan de parade in Den Bosch, die brokkelt af. En het is helaas niet de eerste keer dat dit gebeurt. Want 2024 liet namelijk de gevelbekleding ook al los. En de aannemer die gaat aanstaande maandag een inspectie uitvoeren. En dat wordt de gemeente meldt dat afgelopen vrijdag. Want aan de rechterkant van het theater zijn gevelstrips losgelaten en naar beneden gevallen. Dat is natuurlijk een gevaarlijke kwestie. En de gemeente heeft het gebouw gedeeltelijk afgezet met hekken. En de overige delen van het gebouw en het terras zijn wel veilig en bruikbaar. Oké, het is de tweede keer en dan is de rest wel veilig. Nou ja, ik vind het bijzonder. Maar de aannemer gaat natuurlijk wel een onderzoek starten. Ook om te kijken of de gevel goed hersteld moet worden. De inspectie heeft vandaag plaatsgevonden. Hoe dat afgelopen is, is helaas nog niet bekend. En ze willen gewoon weten waarom die gevelstrips loslaten. Het theater, ja, dat gaat gewoon door. Het is natuurlijk aan de buitenkant en niet aan de binnenkant. Het gebouw waarvan de gemeente eigenaar is, werd destijds geopend door onze enige echte Willempie Alexander, koning Willem-Alexander. En 2 maanden daarna brokkelde de eerste stenen al van de gevel. Dus ja, koning Willem-Alexander had niet echt een goede invloed op het theater.
2: Nee, dat blijkt.
1: Nee, ergens gaat het mis. Ja, en dan... Het is zo'n duur theater. En dan al zo, hè, zo snel dat het niet goed gaat. Want hoe duur denk jij dat zo'n theater zou zijn? Hoeveel kosten zouden er aan zo'n theater gespendeerd worden?
2: Ik zou het niet durven zeggen.
1: Doe zo'n schatting.
2: Is het een heel groot theater?
1: Ja, het is een aardig theater, ja. Theater te Parade in Den Bosch. Dat is best aardig aanwezig.
2: Ja, ik ben er nooit geweest. 100 miljoen.
1: Bijna, je zit niet heel ver. 80 miljoen.
2: Oh, kijk. Ja, ik zat heel erg in mijn hoofd met de verbouwing van de Binnenhof. Dat was natuurlijk belachelijk veel. Ik zag van, doen we iets minder.
1: Ja.
2: Netjes nog.
1: Doe mee, ja, precies. Ja. Oké. Nou ja, hè? Dus als je naar het theater gaat in Den Bosch, houd het even in de gaten. Hè?
2: Ja.
1: En Willem, niet te veel openen meer de komende tijd. Want het valt van de ellende uit elkaar. Ed Sheeran, The Joker en The Queen.

0: Dit was Ed Sheeran samen met Taylor Swift. The Joker en The Queen. En ik denk dat Taylor zich ook nu wel zo voelt. Want ze is van het weekend getrouwd. En die bruiloft kostte ongeveer 20 miljoen. Dus valt best mee.
1: Oh, ja, nee, tuurlijk.
0: Ja, hè. En ja. Hey, het zal een ware liefde zijn. We gaan het over een jaartje of 15 nog een keer terugkomen. En dan de vraag is of ze dan steeds bij dezelfde partner is. Maar oké. Okay. Opmerkelijk bericht. Dit is wel serieus een heel opmerkelijk bericht. Dit is heel bijzonder. Ik begin als het allereerste. Wist jij dat kakkelakken hoogstwaarschijnlijk wel pijn kunnen ervaren?
1: Wist ik niet.
0: Nee, precies. Wat er nu aan de hand is, kakkelakken kunnen ongeveer 15 gram dragen. Nu is er dus, ja, ik durf het bijna niet te zeggen gewoon. Oké, kakkelakken kunnen in de toekomst ingezet worden met een speciaal, lach niet, duikpakje.
1: Ik hou me in.
0: Kakkelakken ademen via de borstkas. En ze hebben dus een duikpakje ontwikkeld. Die weegt 5,5 gram. Ze kunnen 15 gram dragen. Dus daarmee kunnen ze nog wat verder ontwikkelen. De bedoeling is van zo'n kakkelak. Want dan kunnen ze er zit zelfs een zuurstofflesje. Nee. Kunnen ze dus tot 3 uur onder water overleven. Die kakkelakken kunnen in de toekomst dus ook nog uitgerust worden met eventuele sensoren of een navigatiesysteem.
1: Nah.
0: Ja. Wat nou uiteindelijk de bedoeling is, of wat ze willen hiermee, is dat ze dus overlevenden en dat soort dingetjes kunnen gaan opsporen. Als ergens iets ingestort is, dan kunnen natuurlijk in de kleinste kiertjes en gaatjes komen. Dus op die manier kunnen ze ontdekken of daar nog leven is, zeg maar. Weet je, of er nog mensen onder liggen of dat soort dingetjes. Maar ze kunnen ook uiteindelijk onderzoek daardoor gaan verrichten. Ja.
1: Met kakkelakken.
0: Ja, de onderzoekers die zeggen wel dat de diertjes een schoon verblijf hadden. En tijdens onderzoeken en wekelijks verse wortelschijfjes kregen als voeding. Maar niet of de insecten last hadden van hun duikpakje met zuurstofflessen en navigatiesysteempje.
1: Oh. Oké.
0: Het is niet best. Maar ze willen echt wel kijken van, joh, is het inzetbaar? Bijvoorbeeld als een aardbeving is of wat dan ook. Dat soort dingetjes gaan ze kijken van, gaan ze verder ontwikkelen of die diertjes daarvoor inzetbaar zijn. Uiteraard geeft dit ook wel vragen. Want is het wel diervriendelijk?
1: Ja, dat ook.
0: Ja.
1: Ik vind het een lastige discussie over kakkelakken. Ja.
0: En het is echt geen 1 april grap. Kakkelakken met een duikpak, duikflesje. En in de toekomst met Chippy met navigatie. En dan kunnen ze ook nog op afstand bestuurd worden. Dan kan je beter een robotje maken. Want wat worden ze dan? Er wordt een diertje wordt als robot ingezet.
1: Ja, ik zie gewoon zo'n kakkerlak vorm met inderdaad een blauw of geel pak aan. Ja. Met dan zo'n klein miniatuur duikflesje op zijn rug. Met een masker over. Ja, nee, dat is niet best dit.
0: Hey, tijd voor de Commodore's Night Shift.

0: Ja, en dit was natuurlijk weer de mix van niemand anders dan Herman. Ja, dat doet hij gewoon weer, hè? Iedere week weer.
1: Ja, joh.
0: Hé, voetbalman. Hoe gaat het met Spanje-Portugal?
1: Het gaat er heel spannend aan toe.
0: Ja, vertel.
1: We hebben net een kwartier, 20 minuten geleden hydration break gehad.
0: Ja.
1: Na de break leek het heel erg dat Spanje de bovenliggende hand had.
0: Mm-hmm.
1: Opeens kantelde dat na 10 minuten, kwartier kantelde dat om.
0: Ja.
1: En binnen 2 minuten stond Portugal opeens bij het doel van Spanje aan te kloppen. Met 2 hele erge close calls op het doel.
0: Okay.
1: De doelman die kwam uit het niets weer naar voren springen. En die pakte de bal precies weg nadat Ronaldo hem probeerde erin te tikken. Maar al met al nog steeds 0-0. En we gaan bijna de pauze in.
0: Maar eigenlijk is Spanje heel sterk. Maar de gaten die Spanje valt, die vallen bij Spanje, daar knalt Portugal kaart in.
1: Ja,
0: maar daar komt het op neer.
1: Ze gaan heel erg nek.
0: Het is echt een nek en nee. Het is echt wel een ouderwetse spannende voetbalwedstrijd.
1: Ja, want het gaat ook de andere kant op namelijk. Portugal heel goed balbezit hebt en dan pakken ze 1 keer verliezen ze het, meteen bij het doel.
0: Dan ben ik heel benieuwd hoe dit gaat eindigen inderdaad. Nou, we houden je op de hoogte. Jij hebt daar gelukkig niks mee van doen, Dinant, maar A16, de Drechttunnel. Iemand is een hondje kwijt. Heb je het begrepen, meegekregen?
1: Ik heb wel gehoord dat er heel veel file stond.
0: Ja, dat ook, ja, hopeloos. Maar de politie heeft vanmiddag een achtervolging namelijk ingezet. Want er was een viervoeter in de Drechttunnel bij de A16 aan het rennen. Die liep op zijn gemakje de Drechttunnel in. En dat is natuurlijk niet handig. Dus ze hebben de Drechttunnel dichtgezet voor de hond.
1: Oh,
0: ja, nee, want dat is gewoon een onveilige situatie. De politie is ingeschakeld, heel rattenplan. Het lukte de politie zelf niet om te pakken te krijgen. Uiteindelijk hebben we wat automobilisten die toch moesten wachten. Die denken, laat ik dan de politie maar helpen. Want anders sta ik hier nog een uur, want die krijgen hem toch niet te pakken. Laten wij het maar doen. Dus die hebben uiteindelijk de hond gevangen. En voor de mensen, Drechttunnel, waar ligt die? Nou, die zit tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Loopt die onder de Oude Maas door. Hoe de hond daar verzeild is geraakt, dat is niet bekend.
1: Ja, bijzonder verhaal. Verklaart wel rond de file stond.
0: Ja, en als mensen nou nog de vraag hebben over de kakkelak, wat hadden ze nou? Duikpakjes kregen ze aan met een duikflesje voor zuurstof. En nog een navigatiechipje erop. Waarom? Voor eventuele aardbevingen als de mensen nog gezocht moeten worden. Daar worden kakkelakken uiteindelijk voor ingezet. Dus mocht je daar. En anders, luister dan even terug op RTW Krimpen waar het uitzending gemist.
1: Ja, dus voor de mensen, niet schrikken op het moment dat er opeens een soort van cartoon kakkerlak bij jou binnen staat. In je heel pakje aan hebben, een flesje op zijn rug. En niet schrikken, dit is gewoon blijkbaar een experiment.
0: Ik denk in plaatjes.
1: Ja, ik ook. Het is echt verschrikkelijk.
0: Het wordt echt de kern van de avond, hoor. De kakkelak. Ik ga morgen op mijn... Dat is leuk. Gaan we morgen testen of ze geluisterd hebben naar Sally's Avondshow.
1: Ja.
0: Dan moet je eigenlijk zeggen tegen wie dan ook. Ik heb een kakkelak gezien. En dan weet je hoe de reactie wordt.
1: Ja.
0: Kakkelak. Oh.
1: Ja,
0: of ze beginnen te lachen. Dat ga ik morgen doen. Als jullie als luisteraar dat nou ook doen, dan willen we volgende week de verhalen horen. Laten we dat afspreken.
1: Ja.
0: Lijkt me een hele goeie. Bruno Mars, die zet Amsterdam op zijn kop. Heb ik begrepen. Het schijnt een wereldgoeie artiest te zijn. Alleen als je heel dichtbij staat, is hij nog heel klein. Want hij is echt niet zo heel groot in lengte, schijnbaar. Maar de show schijnt waanzinnig te zijn. Dus voor jullie, On My Soul, Bruno Mars.

0: Ja, en dit was natuurlijk weer de mix van Herman. Ondertussen is het 21 uur 54. Heb jij een update, Dinant? Want de eerste helft is denk ik voorbij.
1: Ja, klopt. De eerste helft is nu voorbij na 6 minuten blessuretijd eraan geplakt te hebben.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk zijn de meeste statistieken gaan wel in het voordeel van Spanje, maar ook echt net aan.
0: Ja?
1: Balbezit zit hun op 55%. Ietsjes meer schoten op doel. Nou ja, ietsjes meer zeg ik 1. Okay. Maar tegen hun expected goals, dus ja, de verwachte doelpunten, ja, ligt wel een heel stuk hoger.
0: Okay.
1: Die van Portugal is 0,3. Die van Spanje is bijna 1.
0: Oké. Dus het is, ja, het is echt wel een beetje close call.
1: Ja, het is heel, heel snel spel tegenover elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Daartegen voelt het wel heel traag op het moment dat ze dan een keer rustig aandoen. Omdat het de hele tijd op een heel snel tempo ligt. Maar voor de rest staat nog steeds 0-0.
0: Ja, het is als u voor Ronaldo of zo.
1: Ja, maar daartegen, hij was ook aan het begin niet echt aan de bal gekomen.
0: Oké.
1: Van Cristiano Ronaldo noteerde vooralsnog 4 balcontacten na 25 minuten speeltijd.
0: Oké, nou dat is nou niet echt wat je zegt van...
1: Niet heel erg veel.
0: Nee, precies. Ja, wie weet, we hebben zo nog een tweede helft. Dus er kan nog
1: zijn. Het WK nog niet uit.
0: Precies, dat heb je in Nederland maar ook al gezien. Dus er zijn alle kanten, alle manieren om alsnog goed te zijn. Of in ieder geval een uitslag te krijgen. We zijn heel benieuwd, we houden jullie op de hoogte. We gaan dit uur afsluiten met de King of Pop. Hij is ondertussen overleden en dan heb ik het over Michael Jackson. Ik hoor jullie, of wij horen jullie, na de klok van 10 uur. Tot zo.

0: RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: In de tweede uur hier bij Sally's avondshow. Het is 10 over 10. Dat betekent dat de laatste uur is in werking getreden van deze avond.
1: Ja.
0: Voetbal is net begonnen, nog niks spannends nieuws.
1: Ja, nou, we zijn nu net 3 minuten in de tweede helft. 1 kans op doel geweest zojuist door Portugal. Ja. Maar in de handjes van de keeper. Dus kunnen we wedden.
0: Goeie keeper. Dat in ieder geval. Weer een bericht, maar dat redelijk dichtbij. En het is best een bijzonder bericht. Nederland staat natuurlijk wel bekend om het water.
1: Ja.
0: De dijken en dergelijke. Maar nu gaan ze dus echt wel een... hier vlakbij Gouda, een Zuidplaspolder. Gaan ze een nieuwbouwproject waarschijnlijk starten.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat is het laagste punt van Nederland.
1: Zo. Hoe laag zitten we dan?
0: Nou, kijk, het NAP is natuurlijk de nul. De dam voor jou, de dam in Amsterdam, is 2,5 meter boven NAP. Ja. De afsluitdijk is 7,4 meter boven NAP. Ja. Flevopolder zelf zit 5 meter onder het NAP.
1: Ja.
0: En dit zou dan gaan om 6,8 onder NAP.
1: Dat is wel fanatiek.
0: Dat is fanatiek. En vanwege de weersveranderingen, klimaatverandering, kan de bodemdaling wel door gaan zetten. En dat kan dan oplopen tot 10 meter onder NAP.
1: 10 meter?
0: 10 meter. Dus het is nogal een risico. Ik vind het echt wel een opmerkelijk bericht, ben ik heel eerlijk in. Want ik vind het nogal wat. Want dan moet je dus gaan denken om anders te gaan bouwen. We zijn natuurlijk heel sterk in bouwen in Nederland.
1: Ja.
0: Dat is wel duidelijk. Maar dan moet je dus mee gaan denken aan woningen die eventueel meebewegen met het waterpeil. Bijvoorbeeld huizen op palen.
1: Woonboten.
0: Dat, ja. Hè? Allerlei diverse technieken zijn ze over aan het nadenken om dat te doen. En ja, ze vinden het natuurlijk een uitdagende plek. En de lat ligt hoog, maar hij kan nog hoger.
1: Zo te zien, nog lager.
0: Ja, en het is natuurlijk afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen betreft de klimaatverandering. Want het is, omdat het natuurlijk heel laag onder het NAP ligt, bijna 7 meter onder NAP, is de bodem heel zacht. Dus met de huidige palen, hoezeer redden ze dat? Zeg maar. En ja, dus het bouwen is op zich al een uitdaging. Normaal gesproken.
1: Ja.
0: Alleen nu met de klimaatverandering nog meer. Want de huizen moeten gewoon het na 2100 nog steeds kunnen zonder problemen kunnen blijven staan. Dat is het doel wat ze hebben.
1: Ja, dan gaat het met dat bijna 7 meter onder de NAP wordt wel.
0: Ja, en dan met de huidige bouwwijze moeten ze daar inderdaad al wat creatiever mee omspringen. Maar als jij natuurlijk sowieso zegt, we doen een woonboot, even heel gek bedoeld. Niet gek bedoeld, maar dat gaat op deze tijden gaat dat niet. Dus je moet iets verzinnen wat wel flexibel is. Want het is nu nog geen water.
1: Ik denk dat ik een idee heb.
0: Oké, wacht.
1: Ja. Dit wordt echt fantastisch. Dit wordt echt fantastisch. Bij elk huis gratis zandzakken. Hé, hey, tegen het water. Dan ben je er toch?
0: Het kan makkelijk.
1: Kan je het water buiten de deur houden?
0: Hou het water lekker buiten de deur. Het zou kunnen. Ja, nou ja, ik vond het wel opmerkelijk dat ze dat risico aan durven. Maar aan de andere kant, het zal echt wel slagen. Want als je kijkt naar de Flevopolder, dat bestaat ook nog steeds.
1: Ja, dat klopt.
0: Daarom. Hé, tijd voor muziek. Jouw zusje was hier helemaal lyrisch van. Meer zeg ik niet.

0: regio-info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

regio-info. Rondom de Kerkum. Rondom de Kerkum, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard om de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladeren

door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

hard to beat.

0: Radio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan Tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.